u op dit moment op bezoek bent. U bent op bezoek, u zit misschien op het voor- of het achterterras. Of in de auto, is iemand nieuw toch? Pas leren kennen, dus je kan nog niet naar binnen. Je hebt nog geen toestemming gehad om een... om op balkon te gaan zitten, op het voorterras. Dus je doet het nog in de auto. Als je op de bronfiets bent, dan is dat een paar bronfiets. Dan weet ik tori. Toch misschien wil je niet thuis achter of voor de poort praten. Dan rij je ergens naartoe. Maar als je de persoon al een beetje 2-3 weken kent, dan misschien mag je al naar binnen gaan. Toch? Misschien zit u in de auto ergens. Weet ook over het een en het ander. En Radio Ritap 91.7. We groeten ook de mensen die sma die sa eboro arki. Want die sma dat lai. Die sma die eboro arki, die sma dat lai vallig. En ze weten precies wat je gezegd hebt. En wat je niet gezegd hebt. Het nummer van de studio is 547-330. Het WhatsApp nummer is 8781-482. De vorige keer... Ja, dat was vorige week donderdag. Toen zou ik net hier, ik zat vlak hier. En ik zou dus beginnen met het programma. En plotseling hadden we een stroomuitval. Toch? En dan kon ik dus mijn programma niet verzorgen. De vorige keer zou ik praten. Het onderwerp van de vorige keer was... Kies een vrouw die zichzelf heeft gekozen... voordat ze voor jou kiest. Ik herhaal. Het onderwerp van de vorige week gaan we van de week behandelen. Vandaag, vanavond. Kies voor een vrouw die zichzelf gekozen heeft voordat ze voor jou kiest. Daarover gaan we vanavond praten. U mag bellen. U mag uw WhatsApp sturen. En dan mag u... praten en aangeven wat je erover denkt. Maar mijn sabtaki omen voor nu was even dat ik vanavond gaan we praten over die goede meneer. Niemand anders dan meneer Snijpa. Want je kan niet hier komen zitten toch, dan praat je niet over meneer Snijpa. Toch? Maar ik. De nummers zijn bekend. U mag bellen, u mag je WhatsApp sturen. Ik ga niets daarover zeggen. U mag bellen. U mag iets zeggen. Want we weten dat er verschillende commentaren daarop zijn. De ene denkt er anders over. De andere denkt er anders over. De ene zegt A. De ander zegt B. De ander zegt C. En ieder heeft zijn of haar mening daarover. Toch? En ja, maar soms dan lees de Sani en dat om een soort koskosie. Dus... ik ga niet zeggen. U mag bellen. Maar Ora Samtien zo netjes even bel. Toch? De nummers ga ik herhalen. En dan mag u bellen. 547-330-8781-482 als u wilt bellen. Als u nu wilt bellen, dan kan ik dat kwam tien zo over een geval. En daarna ga ik over tot de orde van de dag. Belt u ieder. Belt u uw vader, moeder, oma, opa, nicht, neef, oom, tante. Door dat herdrukte toch. Zijn ze misschien bezig. Belt u ze. Als gewoonlijk om te zeggen van... Bloed met lood. Lood is in de studio. Kogo arki wan poko. En toe arka poko. Dan ben ik straks terug bij u.

0: in the dad. When she walking down the street, otherwise she looks so sweet. Ik herhaal de nummers misschien, ja. Ik ga eens maar bellen. Want hoe zag ik de deskundige lijk? Dus misschien kunt u uw mening hier geven, toch? Dan. Horen we hoe u erover denkt? Of hoe u er niet over denkt? 5473087814823. We noemen geen namen. En. Zijn we al hoe lang is dat ding al bezig? We zijn met dat ding al bezig. Was me bijna 2 weken of ik weet het niet. Of langer, ik weet het niet. Maar wanneer... we hebben mensen met verschillende meningen. Toch? De ene denkt er anders over. De ander is helemaal niet erover te spreken. En ik denk dat ik hier in mijn programma meerdere malen hierover heb gesproken. En ik weet het dat er mensen zijn daarbuiten die soms niet eens zijn met zaken die ik hier zeg. Omdat mensen vinden van, ja, je kan dat ding niet zo zeggen op die radio. Je moet dat ding anders zeggen, of je moet het helemaal niet zeggen, of je moet doen alsof het niet gebeurt. Zo zeggen we dus in Suriname. Je moet doen alsof het niet gebeurt. Je moet niet erover praten. Terwijl we allemaal weten wat voor zaken zich allemaal afspelen in dit land. En wanneer je erover praat, dan is het dat men boos wordt. Of dat zegt men van je moet niet erover praten. En op een gegeven moment wanneer het naar buiten komt, dan hoor je ieder erover praten. Daar heb ik niet alleen maar over het geval hoor, van die meneer. Maar over heel veel andere gevallen. Je zou te weten dat ik ja, zo in dat programma dan vaak genoeg is het dus. Dan praten we over seks en zaken gerelateerd aan seks. Toch? Dan is het dat, ja maar dat ding is taboe. En je moet niet erover praten. Als het naar buiten gekomen is, dan is dat het. Maar probeer zo weinig mogelijk over te praten. Terwijl we zien welke richting bepaalde zaken opgaan. Ja toch? Wanneer je hier zit en misschien ik praat over speeltjes, dan zegt men van, ja, je kan dat ding niet zo komen zeggen. En als mensen het willen kopen, zullen ze het gaan kopen. Maar als dat ding geen geld, zoveel geld opbracht, denk je dat er vandaag aan de dag zoveel shops er zouden zijn. Wanneer je hier zo praat, toch? Over al de spullen die verkocht worden. Nee, dan mag je dat ding niet zeggen. Ik heb hier volgens mij meerdere malen gesproken over. Als ik het goed heb, heb ik hier gesproken over in mijn programma over een. Het jong vervangen. Hou me ten goede. Toch? Waar ik het over had van heren. Die zeggen van, nee, ik vervang die iets oudere vrouw voor een jonge dame. Ja toch? En dan kan je vandaag tot morgen erover praten. Dan weet die man dat vandaag tot morgen weet hij het, dat het strafbaar is. Je kan erover praten. Of je kan doen alsof het niet gebeurt. En je praat niet erover. Maar we zien toch, als we om ons heen kijken, dan zien we toch wat er gebeurt. Kijk maar in de straat bij jou toch. Kijk maar in de buurt bij jou toch. Kijk maar in de familie van je. Toch? Dan zie je zaken toch die gebeuren toch. We weten precies wie in de familie wat doet en wie wat niet doet. Wanneer je hier kan praten over, met een voorbeeld, homoseksualiteit of gay. En dan doet er ieder, of je kan dit erover praten op de radio, maar we weten toch precies wie in onze familie gay is. We weten toch precies in onze familie wie lesbienne is. Maar wanneer je hier zou komen praten, dan doet er ieder van, maar je kan niet zo komen praten erover. Maar we weten allemaal wat de mensen toch doorstaan. Want de persoon heeft misschien gekozen om gay te zijn. Hij wil niet erover praten. Of je mag niet erover praten. Maar we weten toch allemaal wat de mensen doorstaan. Die ervoor misschien gekozen hebben om te zeggen van ik ben gay. Of ik ben een lesbienne. We weten wat ze allemaal in hun familie moeten doorstaan. Maar wanneer je hier kan praten, dan gaat men je zeggen van nee, je kan takasa niet zo. Het gebeurt niet. Maar de mensen weten precies. We weten precies wat de mensen allemaal meemaken in hun familie, toch? De mensen dicht bij hun, wat ze allemaal van de mensen dicht bij hun moeten horen. En dan heb je ja, je mag het niet zo zeggen. Want als je het zegt, dan lijkt het alsof je wil dat het moet gebeuren. Maar dat is het niet. We moeten vrede over kunnen praten, toch? Want het gebeurt toch? Kijk, als we om ons heen kijken, toch, zien we toch? Dan is het zoals we het, zoals wij het zeggen, van Nasuma de man kiezen, na inge pai ede. Toch? Want we weten precies, als ik eerder gezegd heb, van dat het gebeurt. En we weten precies wie de mensen die allemaal doen. Maar zogenaamd nee, je mag niet erover praten. En soms zijn het misschien, moet ik, ja, ik voorzichtig wat dat is. En soms zijn het misschien de mensen die zeggen van je moet niet zo erover praten. Je mag dat niet zeggen. Want misschien wanneer je juist dat zegt, dan voelen ze zich aangesproken. Maar het gebeurt. Het gebeurt. Misschien hadden we het idee jaren terug van dat bepaalde zaken pas in de avonduren gebeuren. Nou, na klaar ligt de dag toch? Nou, na klaar ligt de dag bepaalde zaken in toch? Kijk maar om je heen. En we weten precies. Maar we doen alsof. En we willen niet erover praten. En misschien als we erover willen praten, dan praten we echt achter een deur erover. Of misschien zoals we dat ding hebben op een Facebook. En dan schrijven we, dat kunnen we schrijven. En dan schrijven we, want dan weet niemand wie erachter staat. En dan schrijven we van alles en nog wat. Maar misschien moeten we erover praten toch. En als we erover praten, kan het zo zijn dat we het kan een voorkomen worden, toch? Want jij weet precies wie de mensen zijn die zich daaraan schuldig maken. 547-330-8781-482. Dus laten we gewoon erover praten. Hoe zou precies zijn gebeurd? En meestal, hoe erg moord is, maar zijn kan je de man kiezen. En je kan erover praten, maar wanneer de persoon in zijn of haar hoofd gezet heeft, dat ik kies voor jonge meisjes. Dan kan je vandaag tot morgen erover praten. Dat is mijn mindset toch. Je kan vandaag tot morgen erover praten. Van kijk niet naar kleine jongens. Maar je gaat erover praten. En het is in de persoon zijn of haar mind. Schuldig of niet. Het is strafbaar of niet. De persoon neemt zijn of haar kans. En als het de persoon lukt om jarenlang of maandenlang dat het niet naar buiten komt, dan komt het niet naar buiten. Dan heeft de persoon misschien geluk. En als het naar buiten komt, dan is het pech. Dan is het pech. Dus dat zijn allemaal de zaken die we moeten gewoon erover kunnen praten. En we moeten geen moment zoeken dat wanneer het verkeerd is, dan pas gaan we op mensen hun nek springen. Contact abreng. Is dat precies wat er gebeurt in die omgeving? Is dat precies wat er gebeurt in die straat? Is dat precies wat er gebeurt in die familie? Terugkomen op het onderwerp. Als u behoefte heeft om te bellen of uw app te sturen, dan zal ik dat lezen. Of ik zal u in de uitzending plaatsen, zodat u zegt je doet. Toch? Het onderwerp. Kies een vrouw die zichzelf heeft gekozen voordat ze voor jou kiest. Kies een vrouw die voor zichzelf heeft gekozen. Als die vrouw niet voor zichzelf heeft gekozen, gaat ze nooit voor jou kunnen kiezen. Ze moet eerst voor zichzelf kiezen voordat ze voor jou kiest. Toch? En vaak genoeg is het dat na jarenlange slechte beslissingen die zijn genomen in relaties, heel slechte beslissingen, dan pas komt ze erachter van dat al die tijd ik alleen maar slechte beslissingen heb genomen. Al de jaren die voorbij zijn gegaan, slechte beslissingen genomen te hebben, dan pas komt ze erachter van dat ik luister, neem ik draai aan een paar botten. Want wat ik achter me heen heb, ik zie dat het alleen maar verloren tijd is. Toch? Professioneel mannen afzeggen, mannen die om de gaven, maar zij kijkt alleen maar op een bepaald niveau bezig te willen zijn. Ze heeft steeds gekozen om op een bepaald niveau bezig te willen zijn. En ze heeft niet eens door, of ze had niet eens door, hoe het echt met haar meende of niet. En zo is het leven jaar in jaar uit gegaan. Tot op het moment dat ze zegt van hey, of dat Aki zijn schrijfje. Ze is gaan zitten en is gaan nadenken en heeft gemerkt van dat je nee, dat is het leven niet. Dat is het leven niet. Maar dan zal je zeker iemand daar hebben die als redder zal zijn om te zeggen van hey, luister, ik ben de persoon die je gaat opvangen. En we weten, er zijn van die mannen, onze broers, die op dat moment daar zijn of daar zitten en zeggen van luister, ik ben er. Ik ben er. Ik ben de man die je zal redden in de probleem waarin je zit. Dan. Wanneer je zou zeggen van, hey, een dwaze man, misschien gaat hij me kwalijk nemen, u die nu thuis zit. Toch? Maar je gaat altijd dat soort van gasten hebben, als ik het eerder gezegd heb van, die redder willen spelen. Die redder willen spelen en zeggen van, nee, ik ga er opvangen. Ik ga er opvangen en ik ga ervoor zorgen dat ze de juiste behandeling kreeg. Ze kreeg de juiste behandeling. Toch? De abaman zat de drape. Die er gaat opvangen. en gaat langskomen om te praten en te vertellen hoeveel goeds hij in er ziet. En met de zegen dat ik nodig heb, op dit moment, nu, u zeker iemand hebt, wat Mattie of wat kennis, wat u misschien zegt van, hé, inderdaad, jong, na sanatie te kamen van mij. Toch? Iemand die, een man, een heer, die nadat die dame heel wat slechte beslissingen heeft genomen op een bepaald niveau, want voor haar was het, ik moest leven, mim libalibi, en apisten die alibalibi een heel tijdje, met al die gasten, die verkeerde heren, die verkeerde beslissingen die ze al die tijd genomen heeft, met de mannen die alleen maar een bepaalde leven wilden leven, met de mannen die alleen maar seks wilden hebben van haar en ze het niet doorhad. Ze heeft het niet door of ze had het niet door en plotseling is het de tijd daar dat ze doorheeft en dan nu gaat ze zeggen van, hey, luister, ik ga dat ding nu anders aanpakken. Dan ga je iemand hebben, een broer of een neef van je, die gaat zeggen van, hey, luister, ik ga haar opvangen. Het is een goede vrouw. Het is een goede dame. Toch? Ze heeft veel meegemaakt. Ze heeft iemand nodig die haar kan opvangen. En dan ben je daar. Jij bent de persoon die gaat aangeven van dat, hey, nee, het is een goede vrouw. Jij staat nu daar om er op te vangen met dat alles wat ze heeft meegemaakt, met dat alles wat ze heeft meegemaakt, dat jullie drapen. Voetaktak, je gaat vangst me op. Je gaat vangen dame op. Die al die tijd dat ding anders zag, die al die tijd de leven heeft geleefd met mannen of met heren die dat ding anders zagen. Ik kan u op dit moment de brader en de matief mee die dat in hun hoofd kregen. Ik wil je bijna feliciteren. Ik wil je bijna feliciteren en je zeggen van, je moet niet denken dat je zaken daar gaat oplossen. In omdenkatorie dat die. Je bent gewoon iemand die bezig bent zaken op te vangen die jaren verkeerd zijn gegaan. Toch, je bent eigenlijk, we kunnen praten over een soort revalidatiecentrum. Je bent een revalidatiecentrum met gevoelens om te denken van, hé, hey, luister, ik ben die man. Ik ben die man die zaken nu gaat opvangen. Ik ben die man die ze nodig heeft. Ik ga er halen uit al de problemen waarin ze nu zit. Ik kan het, ik ben die redder. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd nogmaals. Je moet één ding weten. Ze wilde geen goede man hebben. Ze wilde geen goede man hebben toen ze een man nodig had met discipline. Toen ze jou nodig had, die redder die je nu speelde. Die redder die je nu speelt. Want je hebt een redder nodig. Je hebt haar opgevangen. Je ziet dat ze problemen heeft. En je ziet van, je ziet iets goeds in der. Toen ze jou nodig had, a discipline die je abi. Toen ze jou als goede man of als goede heer nodig had, toen je daar was, had ze je niet nodig hoor. Ze wilde geen goede man hebben. Ze wilde jou niet hebben. Want je hebt zoveel discipline. En ze had geen tijd voor a discipline voor jou. Is dat maar discipline, zei Abitor? We gaan samen dit doen. Je moet op die kinderen letten. We gaan samen uit huis gaan. Je moet mijn kleren wassen. Samen, zo'n discipline. Discipline wat een vrouw moet hebben in huis. Discipline die een vrouw moet hebben wanneer ze in een relatie is of wanneer ze met een man getrouwd is. Een discipline die je verwacht van een goede vrouw. Dat wilde ze niet hebben. Ze wilde elke weekend wilde ze uitgaan. Elke show die er was, wilde ze daar zijn. Elke streetparty wilde ze daar zijn. Ze wilde geen man hebben om er te zeggen van, hey, luister, je kan niet elke weekend kan je in die tourbus gaan. Ze had geen man als jou nodig. Die man met discipline die dat moest vertellen wat ze moet doen en wat ze niet mag doen. Ze had jou niet nodig, die man met discipline, om je te vertellen wat voor kleding ze moet aantrekken. Als een nette vrouw. Ze had jou niet nodig. Of ben je dat vergeten? En dan nu kom je spelen. Redder papa. En dat je er begrijpt wat voor problemen ze heeft. En dat je er wil, en dat je er begrijpt en dat je dat gaat opvangen. Het is misschien hard, zoals ik het nu hier zeg. Maar ik ben er zeker van dat er nu broers, matties, vrienden die op dit moment luisteren. En dit hebben meegemaakt. Want je had te veel discipline. Je was met haar in een relatie en je had te veel discipline. En op een gegeven moment kon ze niet meer met dat ding van je. A discipline vie. Je mag dat niet aantrekken. Je mag zo niet aantrekken. Je kan niet elke weekend uit huis gaan met vriendinnen. Je moet je netjes kleden. Allee, dit soort sandati. Kan je nog heugen? Ze heeft het zelfs uitgemaakt. Omdat je een man was met discipline. En ze is gaan kiezen voor die elite leven, kan je nog heugen? Die elite leven, elke weekend uit huis gaan, drinken, 3 uur, 4 uur in de ochtend, thuiskomen, slapen tot 8 uur 's morgens. Kan je nog heugen? Want je sprak met haar toch? Want je hield van haar. En je sprak met haar. En jullie hadden zoveel zaken die jullie wilden doen. Hallo? U mag terugbellen hoor. U mag terugbellen. Of u vergeet die. Zeker, je bent zeker vergeten. Je bent zeker vergeten. Maar omdat je misschien zoveel ondergeeft, dan heb je alles even aan de kant gezet. Want misschien is die even snel zijn. Maar misschien speel je redder papa om te zeggen van, ik ga het terugnemen, ik begrijp er. Ik weet, ze heeft veel meegemaakt. Misschien is seks met haar goed. Misschien is seks met haar goed. En dan ben je alles vergeten dat ze geen man met discipline wilde. Dus misschien is de seks zo goed toch. Dan heb je dat vooruitgeschoven om te zeggen van, hé, luister, ik kan toch van haar houden. Maar kan ik aan je naar dat die elowie toch? Goedenavond.
1: Hey, is de lood?
0: Ja.
1: Park Appa.
0: Lekker.
1: Ja, man. Bueno. Dus het systeem is dan. Dan zal ik baar. If you are born living, you need to accept it. That if you go in one living room, that you must support to like you, Uma, you start by your child's living. Uma, so Uma, you start taking, say you abi, na like sa Uma up to. Wala to, u abi, ese mi no mata ka de verde, mal, monte y wansani, like Uma sma, you sap you preci, manere, you sap you preci, want your mitanga Uma in alibi, that you save no more stang, nanga say de bisak, is my barunu, Uma sma, soel manere, u abu ede, no denki tak ala Uma di si wani, and so Uma sma e denki tak, ik heb alles, je hebt niets. Manere, ik ama die oma po, ama tobi, si samon du, ama gya best in alibi. Made wa liba man, de baka di on kom baka. Mate, hey, let's just kiss and say goodbye. Utaki.
0: Thank you, brother. Helemaal duidelijk. Helemaal duidelijk. Toch? En. Je moet weten, je bent geen vriend. Wanneer ze terugkomt. Zoals ik het eerder gezegd heb. Je nou een revalidatiecentrum met gevoelens. Je bent gewoon een revalidatiecentrum met gevoelens. Omdat je zoveel om er geeft. Toen ze discipline nodig had. Toen ze discipline nodig had, willen ze geen discipline hebben. Niemand kon er wijs maken dat jij de juiste persoon bent. En je sprak tot haar. Je hebt alles gedaan om erbij te houden. Maar ze wilde een elite leven leiden. En dan nu, dat vind jij, you, de brother of Midrapa, also say, de matief me, de kennis voor me. Jij nu op dit moment, jij vindt van, ze heeft veel meegemaakt. Je kan toch van haar houden. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, brother. Mefisterie. Toch? Ze had geen respect voor goede mannen. Kan je nog heugen? Ze had geen respect voor je. Je nam je tijd om te zitten en met je te praten. En al hadden jullie kinderen of al hadden jullie geen kinderen. Ik denk het ding. Misschien heb je zelfs mensen ingeschakeld om met het te praten. Oom, tante, kan de brada nanga sa iskakel in van een luister utak nanga sanigimina. Utak nanga sanigimina lobben jong, ik geef zoveel om daar. Maar ik merk van dat ze geen man nodig heeft met discipline. En ze heeft toch ervoor gekozen om het huis uit te gaan. Of ze heeft toch ervoor gekozen om het punt te zetten achter die relatie. Ze had geen respect voor goede mannen. Toen jij de normen wilde leren, attent dat nog bij jij de normen wilde attend dat nobede. Dat alibi moest libi. Ik denk dat man moest kotegi me. Dat was het dan. Man moest kotegi me van mijn libi. Dat minima go alle weekend. Minima go. Het is also. Heb zang aan mij. Ya nga ma, na mi yongo. Hmm? Mi yongo na mama ke temi tak mi na ma go ala weekend uit also. Hmm? En soms heb je mensen om dit soort van mensen heen, dit soort van vrouwen. Nee, meisje, je bent jonger. Nee, ik kan kon tegen je taki in een magwe. Dat weekend, dat is aan een pori. Ze had geen man nodig met discipline. En nu kom jij. Jij komt nu. En vertellen dat je dat kan begrijpen. Zoals ik het eerder heb gezegd van. En soms, want toen moet ik moet voorzichtig zijn. Ik zeg u dat thuis. Ik zeg nu wat u moet doen. Ik presenteer dat programma. Jij zal eruit halen wat je eruit moet halen. Want vaak genoeg, wanneer we zien dat men terug wil gaan, zoals ik eerder gezegd heb, kan dat seks beboen. Want je hebt andere vrouwen ontmoet, maar de seks die je had met die dame, of met die ex, die terug nu op dit moment wil komen. Misschien was het zo uitdagend dat je denkt van, hey, luister, laat me mijn ding nemen hoor, kom wassen, water en zeep. Die maken alles schoon. En zoals ik vaak genoeg in mijn programma zeg, if you love us, ma, dan moet je er nemen. Je moet niemand je laten komen zeggen wat je moet er niet nemen. Toch? Ik me presenteer een programma, maar ik zeg je niet van dat je als ze terug wil komen, want misschien in een duidelijk gesprek met haar heeft ze gezegd dat ze gaat verbeteren. Heeft ze aangegeven van, luister, ik ben aan verbetering toe, en je merkt het, dan moet je ding nemen, ja. Dan moet je niet naar mij luisteren. Ik presenteer een programma om je te zeggen van, maar jij bent de persoon die ten slotte gaat zeggen na een goed gesprek met die ex of met de persoon die nu een goede man zoekt. Want nu op dit moment heeft ze een goede man nodig. Een goede man heeft ze nodig die bij Lanti werkt, die SZF heeft, die een goede baan heeft. Die aan het eind van de maand een vast salaris heeft. Nu heeft ze die goede man nodig. Maar jij gaat bepalen na een goed gesprek of je er gaat nemen of niet. Koko Akiwan Pokubaga. Dan misschien kan alles even bezinken bij u thuis. En kan die iemand teka de kaartje, dat ik kom bellen, mis bivrouw hier en mis ding, mag hier en mis ding. Toch gaat ze op de probleem voor mij ba. Toch gaat ze op de probleem voor mijn Johan. Toch? Dus wie zei hier en mis ding, mijn atrobi, toch gaat ze op mijn probleem mij ba. Toch? Kosi mi fayuwani, ma mijn atrobi. Tegi mi tak mim gwe, mine gwe. Goed, kom ik een poko. Dan ben ik straks terug bij u.

0: Goedenavond.
1: Hi, Oru Maname.
0: Ja.
1: Super.
0: Ja, ja.
1: Maar dit is deze onderwerp. Het is aan beide kanten.
0: Aha.
1: Ja, zo'n man. Sibu. Bumbu. Mama, de man. Wanneer om dat is.
0: Mhm.
1: De man. Wanneer ik straks om dat. Broer om dat.
0: Mhm.
1: Is aan beide kanten. Is aan beide kanten.
0: Ja.
1: Maar we hebben een beetje part of boarding.
0: Zeker niet.
1: Iedereen mag fouten natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus soms natuurlijk moet je iemand een kans teruggeven, vind ik hoor.
0: Ja.
1: Dus daar moet je van wezen, wikken en wezen. Dat is al soms dat, maar kan je wel een vrouw horen.
0: Ja, ja, 100%, 100%.
1: Ja.
0: Kan verschillende kanten opgaan.
1: Ja, vooral als ze slechte ervaring heeft, dan gaat het leven serieuzer nemen. Ze gaat geen grappenmaakster meer zijn. Gaat ze goede keuze maken. En natuurlijk kan ze goede leven voortzetten met een goede heer. Hè? Ah, ja. Dus dat.
0: Okay.
1: Ik blijf luisteren.
0: Oké, Brada.
1: Yes.
0: Lekker, ja. Inderdaad, wat meneer Super heeft gezegd, ik heb het ook eerder gezegd toch, na een goed gesprek, je kan terugkomen. En ieder heeft een tweede kans, en ieder moet een tweede kans krijgen. Maar voor zoeken naar een tweede kans, soms is het dat A eerste kans. Je hebt het. Nee. Na a eerste wang. Je poren zodanig dat er geen tweede kans is. En als er een tweede kans komt, dan gaan we goed zitten praten. We gaan heel goed zitten praten. Kijken waar de fouten gemaakt zijn, of naar wederzijds. En wanneer we besloten hebben dat we weer opnieuw gaan beginnen, dan moet je echt waar je best doen om te bewijzen dat je nu echt die man wilt, die man met discipline wilt, dat je nu echt die vrouw bent geworden die gaat voor discipline. Dus ieder heeft een tweede kans of moet een tweede kans krijgen. Maar je begrijpt zelfs dat je zeker onder één vergrootglas gaat komen te staan. Vos asambigi wakabaha. Vos asani begin. Tikkie stemper. Toch? Je kan de persoon niet kwalijk nemen. Je kan die man niet kwalijk nemen. Nadat wat hij allemaal heeft meegemaakt. Om te zeggen van. Hey, wanneer hij merkt van dat ding even een beetje afneemt. Om in te springen. Dus. Wat dat betreft. Ga je heel veel water bij de wijn moeten zetten en je best, zeker je uiterste best moeten doen om te zeggen van, hé, luister, ik ben veranderd en ik ben nu die vrouw die gaat voor discipline en voor normen en waarden. Toch? En wanneer dit soort van zaken gebeurd zijn, zoals ik eerder gezegd heb van, dan wanneer mensen, wanneer die dames of die vrouwen erachter zijn gekomen van tak, hey, luister, anosalibi elibi, dan hebben ze plotseling een goede man nodig. Ze hebben plotseling een goede man nodig, toch? Omdat chaos eigenlijk de rekening heeft gestuurd. a ga os libi, a sot libi, a sa ibe libi, sa be libi. Heeft een rekening gestuurd. En een rekening was geen makkelijke rekening. Het was geen makkelijke rekening. En toen ze is gaan doornemen. En ze alles op een rijtje gezet heeft. Dan is ze gaan realiseren. Hey, ik heb een goede man nodig. Ik heb een goede man nodig, jong. Ik heb een goede man nodig. Moet ik John? Of moet ik... Wie? Steven? Of moet ik Johan? Laat me bellen. Laat me bellen en kijken wat hij doet. Laat me bellen, ik heb iets lekkers gekocht. Laat me vragen of hij al gegeten heeft. Laat me vragen of ik wat eten voor hem kan brengen aan het werk. Laat me vragen of hij langs wil komen. Laat me vragen of we gewoon thuis op het achterterras kunnen zitten. Want het is nu tot de doorgedrongen. Dat thuis zitten en die quality time hebben veel meer is dan op straat te zijn om daar die quality time te hebben. Dan gaat ze bellen, dan gaat ze appen, wat nog meer. Nu pas ik realiseer van dat ze een goede man nodig heeft. Maar je begrijpt dat misschien jij als man, ik ben wachtie. Want ik heb eerder gezegd van misschien was de seks zo goed. En je hebt gezegd van nee, ik blijf wachten. Is dat maar redder toch? Ik blijf wachten. Ik weet het, dat ze zich gaat realiseren. Dus mijn wachtie tapping. En een moment, ze had telefoon, go is aan nummer, die partij dat ai. Ze is. Nu pas heeft ze door. En dan sta je daar. En dan wacht je. Zodat ze kan zeggen van. Kan ik je zien? Kan ik bij je langslopen? Of kan je bij me langslopen? Toch? Nadat. Aga os Libi. Eindelijk de rekening gestuurd heeft. Is ze gaan realiseren dat komt Belamar. Komt Belamar. Toch? En hier kom jij. Hier kom jij als de man die de relatie moet gaan redden. Hier kom jij als de vriend die de relatie moet gaan redden. Hier ben je, daar ben je. Want jij, je moet redden een relatie. Jij gaat weer opnieuw beginnen. Want je begrijpt er. Jullie gaan opnieuw starten. Jij gaat er wederom een tweede kans geven. En daar sta je. Daar sta je klaar om te repareren wat jij niet gebroken hebt. Daar sta je om te repareren wat jij niet gebroken hebt. En je reparering, omdat je zoveel ondergeeft. Je reparering, omdat misschien er kinderen erbij zijn en je dat voorop zet, dan ga je het repareren. Er kunnen tal van redenen zijn waarom je zegt van hey, laat me redden, kom redden een relatie. Kom redden een relatie, toch? Ik hou van haar. Laat me haar een tweede kans geven. zodat we terug kunnen gaan. Wetende van dat e ulobu strefi. Kom ding aan ruimte. Laat ze zichzelf bewijzen. Dat ze is veranderd. Laat ze zichzelf bewijzen dat ze is veranderd. En dan sta je daar om te repareren wat jij niet kapot gemaakt hebt. Misschien maanden of jaren terug. Of weken terug. Dus let u op dat soort van zaken, mensen. Ik zeg u niet, ik herhaal, ik zeg u niet wat u moet doen. Als man. U heeft een eigen keus. Ik geef gewoon hier aan. Hoe zaken verlopen. En hoe zaken soms kunnen zijn. Dat is wat ik u gewoon aangeef. Maar tenslotte, naar je ook bepaalt, zoals ik het gezegd heb. Jij gaat bepalen of je toch die heer zal zijn die wil zeggen van hé, hey, kom red aan relatie. Die zie. U gaat bepalen. U gaat bepalen of u gaat zeggen van hé, hey, luister wat ik heb meegemaakt. Toch? We zijn allemaal mensen en een ieder weegt zaken af op zijn of haar eigen manier. Wat jij als ernstig vindt, hoeft de ander niet als ernstig te vinden. Wat jij als ernstig vindt in een relatie, kan bij de ander zeggen van hé, hey, nou, chintori. Ja toch? Dan kunnen we tal van punten nu hier opnoemen. We kunnen tal van punten hier opnoemen. Waarbij misschien in een relatie de ene vreemd gaat. De andere komt erachter. En er wordt erover gesproken en de mensen gaan door. De ene zegt van nee. Bij mij. Uitlopen. Je komt niet meer. Ja toch? Bij de ander kan het zijn. Alleen maar dat de persoon gehoord heeft. Iemand is komen te vertellen. En de persoon zegt van. Hey, luister, ik hoef niet te zien. Ik kan alleen maar horen. En het is voor mij uit. De ene kan misschien zeggen van. Zoals ik het gezegd heb van. Zolang de vrouw die voor zichzelf gekozen heeft, kan ze niet voor de man kiezen. En ze heeft niet voor zichzelf gekozen. Ze had altijd gekozen voor die elite relaties. Maar nu, daar ze terug is gekomen en ze heeft gezien en meegemaakt hoe allemaal het leven in elkaar zit. En jij nog steeds van haar houdt. En jij zegt van, hé, luister. Je geeft nog steeds om de. Je zegt van, hé, luister. Ik geef zoveel om de. Dus ik geef de ruimte om te herstellen. Ik geef de ruimte om te herstellen. Dan wie ben ik? Of wie? Je tante of je oom of wie dan ook. Komt zeggen van, hé, je moet niet teruggaan. Je bepaalt op dat moment. Jij bepaalt of de persoon een tweede kans krijgt of niet. Zoals ik het eerder gezegd heb van. Ja. Geeft aan. Nee, ik weet hoe ze denkt. Ik weet dat ze een fout heeft gemaakt.

in die 6 maanden toen ze weg is gegaan, heeft ze misschien 1000 mannen gehad. Maar jij geeft het niet erom. Jij zegt van nee. Ik kan toch van haar houden. Ondanks die 1000 mannen. Waarmee ze is gaan slapen. Zo van mij voor je trinity van dat takje. Hey. Nee, je moet niet voor haar kiezen. Ik geef gewoon aan. Ik geef gewoon aan nu. En het zijn verschillende relaties die op dit moment misschien een tweede kans nodig hebben. Maar ik weet ook dat er misschien op dit moment er heren zitten die hebben meegemaakt. Zoals ik het gezegd heb van je bent alleen maar, misschien had je het idee. Je hebt het terug laten komen, want je dacht dat je het kon begrijpen. Je dacht dat jij de persoon was die de discipline kon bijbrengen. Je dacht dat jij de persoon bent die de normen en waarden kon bijbrengen. Je dacht dat je de discipline kon bijbrengen. Maar misschien is het niet gelukt. Misschien is het wel gelukt. Het zou goed zijn als iemand nu op dit moment kan bellen en zeggen van luister, bij mij is het gelukt. Ze is weggegaan. Agolera libi. Agoshifa libi libi de. En ze is teruggekomen. En we zitten nu thuis hier op de bank. En we zijn nu al 5 jaren verder of 10 jaren verder. Nadat ze de fout gemaakt heeft. Nadat ze de fout gemaakt heeft, is ze nu bij me. We zitten nu hier. En ik mag niet jokken. Huh? Ik ben er zo zeker van dat dat soort van relaties op dit moment. Dat er nu mensen thuis zitten. Gearmd. Misschien onder 1 deken. Zitten op de bank. Zitten op het ach of het voorterras. Die dat soort van leven hebben meegemaakt. Waarbij die vrouw een tweede kans gehad heeft van die man. En ze heeft geleerd. Maar ik ben ook zeker dat op dit moment mannen zijn, heren zijn. Die kunnen zeggen van, hé, luister, ik had het aan de verkeerde eind. Ik was gewoon die revalidatiecentrum met emoties. Want ik dacht dat ze het een was veranderd en ik heb haar de kans gegeven. 1-2 maanden is ze teruggevallen. Ze is teruggevallen in haar situatie. Ik ben er zeker van op dit moment. Ik ben er zo zeker van dat op dit moment er mensen zijn, er heren zijn, matties van me. Die kunnen aangeven van dat, hey, no, mi ga vrouw een tweede kans. En brada 100, no, dit. Ze is de beste vrouw. Ze is nagegaan. En ze weet nu precies wat ze wil. Ze weet precies nu wat ze wil. We zitten nu hier. Weer even hebben een telefoon. Nou, vrede. Alas masabi. Alas masabi. I brada sabi. I masabi. I pasabi. I buurvrouw sabi wat jullie hebben meegemaakt. In dat huis. In haar relatie. Dus als zou je nu bellen. 547-330. 8781482 als zou je op dit moment bellen. Het is geen nieuw verhaal voor niemand in de straat. Het is geen nieuw verhaal voor niemand in de familie. Ze weten wat je hebt meegemaakt. En ik denk dat op dit moment bellen er heel veel mensen misschien zullen leren wat je hebt meegemaakt. Want soms mamoes je het toch. Misschien zijn er dames die wanneer ze gehoord hebben
zeggen van, hé, luister, inderdaad, jong.

0: wat ik nu bezig ben is geen... is geen leven. Wat ik nu op dit moment bezig ben is geen leven. Ik moet dat ding anders gaan aanpakken. Toch? Ik weet dat op dit moment er mannen zijn, er vrienden zijn, er broers zijn, er neven zijn die nu op dit moment klaarstaan om te repareren wat zij niet kapot hebben gemaakt. Nono de, op dit moment, nu misschien thuis bij die dame of bij die vrouw, nu op dit moment, kan je nono de programma de bezig, maar pas dat je komt weer microseren. Laat me even uitreden. Laat me gaan repareren wat ik niet een heb gebroken. Ik weet dat die vrouw een goede vrouw is. Ik weet dat ze een tweede kans nodig heeft. Laat me snel gaan. Een man jumpt op een bromfiets of op een fiets. Of misschien is de afstand te groot. En hij zegt van nee, laat me bellen. Laat me bellen. En laat me repareren wat ik niet gebroken heb. Laat me betalen voor de fouten die ik niet gemaakt heb. Hij buigt zich. Laat me betalen voor de fouten die ik niet gemaakt heb. Laat me repareren voor de fouten die ik niet gemaakt heb. Laat me met haar gaan praten. Laat me haar vanavond bellen. Om haar aan te geven van luister. Alibi saye libi. Je moest draaien aan je paraboto. Je moest draai aan een paar naar boto. Toch? Ik hou van je. Ik geef zoveel om je. Geef me de ruimte om te repareren wat ik niet gebroken heb.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

Laat me betalen voor de fouten die ik niet heb gemaakt. Laat me repareren voor wat ik niet heb kapot gemaakt. Toch? En al dit soort van zaken nemen mensen, nemen heren soms. En of ze zeggen van dat het hun lot is. Na mijn lot komt tikking. Kan dit zo. Dat moest de alibi voor mijn afro. Na mijn lot. Toch, mijn lobbing, agowaka. Ze heeft fouten gemaakt. Het is mijn lot. Laat me kapot maken. Nee, laat me repareren wat ik niet kapot gemaakt heb. Laat me de emotionele leven keuzes van een ander aannemen. Na mijn lot, alle soort van zaken. Neem die man en zeg van nee, het is mijn lot. Kom teken op me. Na mijn lot. Zo, dat me zijn niet. Ik kom tegen een vrouw. Ik ga wakker. Ik maak een foto. Toch? Ik beg je me. Ik wil kom bakken naar mijn lot. Ik teken mijn lobbing. Wie is vast mijn wantaki? Mijn atrobi. Al mensen wat mensen ook willen zeggen. Het is mijn lot. Het is mijn lot. Laat me het nemen. Ik hou van haar. Seks is goed. Wanneer ze bij me is, vergeet ik alles. Dus laat me dat alles wat fout is gegaan. Ik neem er met dat alles. Ik repareer het. Ik betaal mijn atrobi. Mijn pijfing. Kom ik eigenlijk wel poko? Dan. Toen ik een poko. Dan weet ik dat ik het door naar deze man. Laat me even kijken. En hier zetten. Daar schuiven. Hier.

0: Mm-hmm. Fai el liviso. Y en un tet. Y el lot. Nami lot. Con te que son equasanego. Con te que son equasanego. Nami lot. Sabido. Cadena son mi libimus de mi loba frou. Mi loba frou. Sabido. Nasa libimus de naso mi libimus go. Sot na ilot. Sot na ilot. The. It's one a day. Do you have? It's one a day do you have. Want it come with overeen. Nanga werkelijkheid. In het werkelijkheid is het iets anders. In werkelijkheid is het iets anders. Jij ziet het als een lot, als je lot. Omdat je misschien zaken, zoals ik gezegd heb. Jij schuift zaken voorop. Je hebt zaken voorop gezet. Die maken. Of die jou laten zien. Alsof het jouw lot is. It's a one idee for you. It's a one idee de prada mi drapa also. Ja, komt de vrouw, want nu begreep ze een tweede kans. Inderdaad, heeft er iedere tweede kans nodig. En ik herhaal steeds. Ik zeg u niet wat u moet doen. Ik zeg alleen maar. Ik verzorg een programma. En jij. You. Die nu thuis zit. Die erover nadenkt. Jij gaat moeten kijken. Of moeten nagaan welke kant je op gaat. Jij gaat bepalen om te zeggen van. Of het je lot is. Dat die vrouw die toen een elite leven voorop had gezet. Die dame die toen vond dat ze geen man met discipline wilde en normen. Die vrouw, die dame die toen vond van dat je te streng was. Jij gaat bepalen of het je lot is of niet. Jij gaat zeggen. Of wanneer ze terug wil komen. Of wanneer jij vindt van dat je dit op dit moment begreep. Om te zeggen van ik neem het terug. Ondanks alle zaken die gebeurd zijn. En aan te geven dat het mijn lot is. Dat het jouw lot is. En dat mijn lot dan zo baren. En dat zo gado wanneng. Afro kobaka. Maar toen zijn gebeur, agian. Jij gaat bepalen. Ik ga u niet zeggen wat u moet doen. Ik ga u niet zeggen wat u moet doen. Want het kan op een gegeven moment, je kan zeggen van dat het je lot is. Ze komt terug, alles gaat goed, lekkertjes. En jullie worden samen oud. Maar je kan ook zeggen van dat het je lot. En na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maanden, een jaar. Of na jaren. Dan gaat het weer verkeerd. Jij gaat bepalen of het je lot is of niet. Ik ga niet. Ik Mino, die je aan. Mino, ik tegen je tirenetie van dat je ee. No, in om te kafro moro. Want ik heb ook eerder gezegd toch. Water en zeep maken alles schoon. Jij bepaalt toch of je ja zegt of nee. Jij bepaalt of je ja zegt of nee. Niemand kan je zeggen van hey, je moet de persoon niet in om te kafro baggen. Toch? Dus als jij vindt dat het jouw lot is dat je die vrouw terug wil nemen. Is het gewoon een one idee. Want het is niet overeenkomstig aan werkelijkheid. Laat me duidelijk zijn. Goede mannen zijn geen redders. Ja, laat me er gaan redden. Ik begrijp er. Ze heeft zoveel meegemaakt. Goede mannen zijn geen redders. Als u dat thuis vindt dat goede mannen redders zijn, dan denk jij zo erover. Jij mag zo erover denken. Goede mannen zijn geen pensioenplannen. Een goede man is geen pensioenplan. Dat wanneer ze zegt van ze wil terugkomen en jij zegt van je begrijpt dat je wilde een kans geven. Ze is bezig te kijken van hé, luister, ik ben nu iets ouder geworden. Want toen ze jong was toch? Toen ze jong was, was dus de keuze gemaakt voor die elite uitgangsparty toch? Kan je nog heugen? En nu dat ze een beetje ouder is geworden, dan begint ze te denken aan haar pensioen. Ze begint te denken aan de pensioen en Juna pensioenplan. Jij die vindt van dat het je lot is. Jij die vindt van dat je er kan begrijpen. Jij die vindt van dat je er nu waarden en normen bij kan leren. Zij die vond van dat achtervolging of winnen boven integriteit is. Laat ze je niet plotseling. Toen ze jou moest bekronen als koning, heeft ze het niet gedaan. En nu plotseling zo. Plotseling zo, je bent alles van me. Je bent mijn koning. Alles van der is John. Alles van der is Johan. Alles van der is. Ze spreekt geen zin uit en je naam komt erin voor. Nu pas heeft ze door hoe goed je bent. Nu pas heeft ze door dat je de man bent die met discipline en die de discipline wilde bijbrengen. Nu pas heeft ze door. Maar let er goed op. Laat dat niet plotseling gebeuren. Laat dat niet plotseling gebeuren. Toch? Omdat ze doorheeft. Tak emeko oru. Je hebt er een tweede kans gegeven. En nu is plotseling alles. Alles is John. Alles is Stephen. Alles van der. In elke zin komt je naam voor. Dus let erop. Let erop, brada, dat je niet overkomt. Let erop dat je niet de bespotte loyaliteit wordt. Een loyaliteit waarvan ze weet van dat je bent zo weg van haar en je bent nu zo loyaal geworden tegenover haar. Laat dat niet met je gebeuren. Laat dat niet met je gebeuren. Omdat ze gemerkt heeft dat alles achter haar stil is geworden. Omdat ze nu pas door heeft. Dat ik luister. Al de zaken die ik eerder deed, hebben niets opgeleverd. Al de zaken die ik eerder deed, waarvan ik dacht dat het leven was. Met al die heren die ik contact had, Sami Beliba Libi, ik dacht dat zij de juiste mannen waren. Ik dacht dat het leven was. Alleen vriendin, alleen Libi zou bij Libi uitgaansleven. Geen discipline hebben. Voor ons waren er geen regels. Toch? En toen dat alles nu op dit moment stil achter het is geworden, dan is ze gaan realiseren. Dan plotseling ben je alles voor haar. Plotseling ben je alles voor haar. Nomeki. Smachisi. Tap de soort facilisie. Toch? Laat mij je niet zo makkelijk pakken. Met dit soort van makkelijke zaken. Toch? Kijk goed, denk goed na. Laat je geen bespotte loyaliteit worden. Omdat men nu pas doorheeft dat het leven dat de persoon achter zich heeft geen goed leven was. Dan plotseling ben je die goede redder geworden. Plotseling ben je die goede man geworden. Omdat jij ervoor moet gaan zorgen dat wanneer ze met pensioen is, er een goede pensioenplan is uitgezet. Na pensioenplan voor jou. Bij Iroko jaren, na soort bedrijf Iroko Minosabi. En ze weet van, hey, deze man gaat een goede pensioen hebben. Dus jij bent er pensioenplan op dat moment. Laat dat het niet worden. Laat niet in je opkomen dat je anders bent dan anderen. Laat niet in je opkomen. Want je hebt dat soort van mensen toch? Je hebt dat soort van mannen ook en vrouwen. Je hebt dat soort van mannen en vrouwen die vaak genoeg in hun hoofd krijgen, ik ben anders. Dus hij zal of zij zal voor mij, ze zal voor mij veranderen. Ik ben anders. Ze heeft ingezien waar de fout is of waar ze fouten gemaakt heeft. En ze zal voor mij veranderen. Ze zal voor mij veranderen. En ik begrijp haar. En ik weet wat ze gemaakt heeft. One idee. One idee. Elke man, elke heer op dit moment als u luistert. Krijg het niet in je hoofd. Dat omdat je anders bent, ze voor jou gaat veranderen. Krijg dat niet in je hoofd. Maar dat zijn meestal de dingen die we krijgen. Wanneer we zitten en dan denken we van takie, hé jong, afrouwe kinkie, ze gaat veranderen. Ik ben anders, al die andere heren. Ze heeft zoveel meegemaakt, dus ze gaat veranderen. Laat dat niet in je hoofd opkomen. Het kan dat ze is gaan veranderen om jou. Maar het hoeft ook niet. Ze is niet gaan veranderen om jou. Ze heeft in haar achterhoofd van dat ik luister. Ik moet nu. Het is nu tijd dat ik ga werken aan mijn pensioenplan. Dan doet ze alsof ze veranderd is. Dan doet ze alsof ze veranderd is voor jou. En jij krijgt het idee dat ze is gaan veranderen omdat jij anders bent. Ik begrijp Samtaki. Ze is gaan doen alsof ze veranderd is om jou. En jij krijgt het idee dat zij is gaan veranderen omdat jij anders bent. Ze heeft alvast in haar hoofd gezet dat jij een goede pensioenplan bent. Dat is waarmee ze is gaan leven. Daarmee is ze gaan leven en daarmee elke keer weer, elke zin weer, bekroont ze tot een koning. Alles wat ze zegt is John. Alles wat ze zegt is Harvey. Alles wat ze zegt is Clifton. Dat je denkt van dat Aisha is veranderd. Ze is zodanig veranderd. Discipline is erbij gekomen. Het kan. Maar het hoeft ook niet. Het kan, maar het hoeft ook niet. Daarom het eerste gesprek met Taki. Wanneer je besluit dat je dat weer neemt. Wanneer je hebt besloten dat je dat weer neemt. Of dat je zoveel ander geeft. Wanneer je hebt besloten dat jij dat begrijpt. En niemand anders. Wanneer je besluit. Dat jij alleen het goede in de ziet. Wanneer je hebt besloten dat jij alleen weet. Wat ze heeft meegemaakt. Ze heeft zoveel meegemaakt. Huh? Ze heeft zoveel meegemaakt. Ze heeft iemand nodig die dat kan begrijpen. Zo'n mooie vrouw. Zo'n mooie dame. En ik weet dat ze gaat veranderen. Om mee. Ze gaat het voor me doen. Dat soort van dingen. Het kan, laat me snel zijn, het kan dat ze is gaan veranderen. Maar het kan ook zijn dat ze doorheeft dat alibi sabe libi en alibi dati. En dat die en sode de liba libi. Maar ik ben anders, dus ze zal voor mij veranderen. Dus ze zal voor mij veranderen. Wees niet de persoon, wees niet die man, wees niet die heer. Die gaat zorgen voor een pensioenplan. Wees niet die heer die gaat zorgen voor een sociale vangnet. Noem ik de zand dat hij lauw je. Je bent niet hard doorbraak. Je bent niet de les die ze overgeslagen heeft. Ja, dat soort van dingen is niet jou niet gek maken. Je bent niet de les die ze heeft overgeslagen. Jij bent niet het pakket van alle omstandigheden dat jij het goed gaat maken. Zorg dat soort van zaken niet op je afkomen. Jij bent niet de doorbraak. Laat me het herhalen. Je aan een les ze asla over. Is dat om een les asla over? Toen je die lessen wilde leren. Kan je nog heugen dat ze het heeft overgeslagen? Dat ze geen discipline nodig had? Ben je dat vergeten? De goeie niet nagesproken. De goeie die hebben geleerd. Probleem nog dit. Maar zij die niet hebben geleerd. Zij die. Wat je zo wilde bijbrengen. Hebben overgeslagen. De ernstige heren. Je bent niet hard doorbraak. Laat me het herhalen. Je bent niet hard doorbraak. Je bent niet de les die ze heeft overgeslagen. Daarom ben ik begonnen met het onderwerp. Kies een vrouw die zichzelf heeft gekozen voordat ze voor jou kiest. Als die dame. Als die vrouw niet voor zichzelf gekozen heeft, kan ze niet voor jou kiezen. Als ze niet weet wat ze wilt in het leven, gaat ze niet voor je kiezen. Als ze nog niet zo ver is in het leven om te zeggen van ik wil die kant op. Gaat ze niet voor jou kiezen. Als ze niet weet waar ze naartoe wil gaan. Als ze niet weet wat ze wil hebben. Ze weet niet welke kant ze wil opgaan. Ze heeft nog niet voor zichzelf gekozen. Druk aan Santieri. Hoe gaat ze voor jou kiezen? Ze weet niet wat ze wil in het leven. Op dit moment. Nu, no de. Als je iemand hebt leren kennen. Of als je met iemand in een relatie bent. En ze weet niet welke kant ze op wil gaan. Brada. Maak even passen op de plaats. Laat ze dat ding doen. Kies voor iemand anders die weet welke richting ze wil opgaan. Kies voor iemand anders die weet welke richting of wat ze wil doen in het leven. Als op dit moment je met iemand praat, als je op dit moment voor iemand hebt gekozen, nu, en ze weet niet welke richting ze op wil gaan, en je al meerdere gesprekken met haar hebt gehad, en ze weet niet welke richting ze wil opgaan, brada. En ze nog steeds kiest op dit moment, zoals ik ben begonnen aan het begin van het programma. Zij vond van dat ze nog steeds beslissing wilde nemen op een bepaald niveau. En ze die beslissing die ze nam, waren steeds slechte beslissingen hoor, op elite niveau. Steeds slechte beslissingen. Geen verantwoordelijkheid. Toch? Geen verantwoordelijkheid. En jij vindt nu op dit moment. En jij vindt nu op dit moment vanavond. Dat je redder wil spelen. Of omdat je dat begrijpt. En omdat ze gaat veranderen omdat jij het bent. Wat voor? Toch? Als je op dit moment een gesprek met haar hebt. Of had vanmorgen. Of enkele dagen terug. En ze andere zaken vooruit schuift. Laat haar rustig dat ding doen. Laat haar rustig de leven leiden. Mekaliba Libi, wat zij vindt dat op dit moment goed is. En Libi, waarvan zij vindt van dat op dit moment ze geen discipline nodig heeft omdat ze jong is. Waarvan zij vindt dat op dit moment ze die niet kan binden aan bepaalde normen en waarden. Laat haar rustig. Dat zij vindt dat ze te jong is om dit moment om aan bepaalde dingen te denken. Pas wanneer ze een bepaalde leeftijd is, dan zal ze zich gaan focussen op een bepaald leven. Dan zal ze het leven een beetje ernstiger gaan nemen. Laat haar rustig de leven leiden. Maar laat ze niet na dagen of na maanden of na jaren terugkomen. En dat vind jij. Je gaat er een kans geven en je begrijpt er. En dan vind jij, ze was jong. Dus nu heeft ze een kans nodig. En dan vind jij dat je er begrijpt. En dan vind jij dat je toch van haar kan houden. En dan vind jij alles wat Sunny vindt je. Alles wat Sunny vindt je dat het op een gegeven moment dat je zegt dat het je lot is. Het is een one idee. Al dat soort zaken vind jij dat goed is. En dan heb je het in één woord hervat. Het is mijn lot. Isabi toch? Het is mijn lot. En als het zijn, die probeer je. Je probeert te camoufleren. Je zegt van het is je lot. Je probeert te camoufleren omdat de seks met haar zo goed is. En dat heb je voorop gezet. Maar je wilt niemand laten weten dat het is. Dat je op plaats nummer 1 hebt gezet. Dan zeg je dat het je lot is. Zo het lot. Die als we bevindt dat we libalibi. En dan bedenk je dat je vindt van dat nodig naar je lot in teken. Maar goed, als het je lot is, dan mag je dat nemen. Als jij vindt dat het jouw lot is, geen nood. We gaan je niet zeggen wat je moet doen. Ik ga u niet zeggen wat je moet doen. Ik ga u wel zeggen dat je wel een goed gesprek met hem moet hebben. En dat je wel op je kievieven moet zijn. Laat wat jou is overkomen de eerste keer, jou niet de tweede keer overkomt. Ik ga afsluiten. Door te zeggen, kies een vrouw die zichzelf heeft verkozen voordat ze voor jou kiest. Kijk goed, lukubong, als ze niet voor zichzelf gekozen heeft. Libasani, word er rustig. Ik groet aan ieder. Aan ieder die gebeld heeft naar de studio en bijdrage heeft gedaan. De mensen die gebeld hebben. Toch? Usaptaki, dat er nog. Nee, Usaptaki bonfusma e arki op dit moment. We weten dat het een tijd nodig heeft dat u dat toestel pakt en u belt en u meedoet in het programma. Dat weten we. We weten van dat u wil bellen, maar u zit met dat ding. Moet ik bellen? Moet ik niet bellen? Moet ik bellen? Moet ik niet bellen? Dan straks hoort men mijn stem en dan morgenochtend aan het werk. Dan gaan ze je zeggen van je hebt gebeld nou, naar bloot met lood. Ay, maar je commentaar was goed hoor. We hebben begrepen welke richting je opgaat. Zij die richting huis gaan, rijdt u veilig. Als u nu nog steeds op bezoek bent, houd er goed vast. Hou hem goed vast. En als ze nog niet voor zichzelf gekozen heeft, praat tot haar. En geef er aan dat ik luister. Als je niet voor jezelf gekozen hebt, kan je niet voor mij kiezen. Toch? Slaapt u lekker? En blijft u, als u aan het werk bent, blijft u nog steeds discussiëren over het onderwerp dat Usabi dat echt gebeurt? Wij groeten u en zeggen goedenavond.
1: Lood met lood. Attaki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.
1: Enjoying the music on Lim FM. Just to

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig. Omwikama. Oei, omwikama. Fai omwikama. Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Ugo snel, dik alasan. Hey, wakti. Uku wanta kudabe. Oke, Arkino, taie bek. Wat denk je mee? Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God zij

Van harte een mooie morgen toegewenst. Een nieuwe dag, een van de laatste dagen in de zesde maand van 2026. Straks is de eerste helft van het jaar voorbij en we mogen onze Schepper en God danken en eer brengen. Loof nu de Heer, loof nu de Heer, loof Hem in zijn heiligdom, loof God in zijn heiligdom, loof Hem in het uitspansel zijn sterkte, loof Hem om zijn mogend heen, loof God om zijn mogend heen, loof Hem naar de grootheid zijner kracht. Geschreven naar de eerste twee versen van Psalm 150, de laatste psalm in de Bijbel. U mag het zelf lezen hoor, en niet alleen deze psalm, maar het is aan te raden de dag te beginnen met God en zijn woord.

100 en andere Bijbelgedeelten leren dat we door en voor hem zijn geschapen. Hoe we moeten leven, weten we door de regels in zijn woord, zodat we nog kan laspassie. En door ze stipt op te volgen, tonen we ontzag voor God. Dat we van hem houden en hem beschouwen als de enige ware God. Helaas hebben we soms, of vaak, de neiging van hem af te dwalen en lopen we andere goden achterna. Afgoden. Afgod. Het kernwoord is God, met voorvoegsel af. Samen betekent het niet God of verwijderd van God. Een van de definities op encyclo.nl zegt dat een afgod is iets dat of iemand die je als een god vereert, een valse godheid. En wat zegt de God van Abraham, Isaac en Jacob van Israël? Het komt erop neer, alles, of het nu betreft een mens, dier, een ding, wat we de plaats geven die alleen God toekomt, de eerste plaats, is een afgod. Het hebben en dienen van afgoden is afgoderij en het is al eeuwen oud. De Bijbel vertelt dat het volk Israël werd geleid uit slavernij in Egypte, een land dat wemelde van afgodendiensten. Bijvoorbeeld de zon, het water van de Nijl, dieren, werden door de Egyptenaren aanbeden. De farao, een mens, werd als God gezien. Daarom waarschuwde God zijn volk via hun leider Mozes niet te doen wat deze en andere omringende volken deden. In de woestijn, voor ze het beloofde land binnentrokken, gaf hij instructies die onder andere in de 10 woorden, bekend als de 10 geboden, zijn opgetekend. In de eerste verse van Exodus 20 zegt de Heer nadrukkelijk: je moet naast mij geen andere goden vereren. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven of beneden op aarde, in het water, onder de aarde is. En je moet er ook niet voor neerknielen. In Deuteronomium 18 waarschuwt hij onder meer dat niemand onder hen moest doen aan waarzeggerij. Tekenen uitleggen, de geest van een dode of een waarzeggende geest raadplegen. Steeds weer wees Jehovah erop dat hij een heilige God is. Toch dwaalde het volk af en boog zich neer voor afgodsbeelden van andere volken. Ze maakten zelfs een gouden kalf, want ze vonden dat Mozes te lang weg bleef op de berg waar hij van God de wet zou ontvangen. Lees in 2 Koningen 17 over Israëls ondergang vanwege hun zonde tegen de God die hen had bevrijd uit de macht van de farao. Ze wilden hem wel dienen, maar tegelijk andere goden vereren. Soms werd God helemaal aan een kant gezet en volgden ze de leefwijze van de volken die de Heer voor hen uit verdreven had. En er waren meer slechte dan goede koningen die het volk op het verkeerde pad brachten. Ze offerden aan gewijde stenen, aan palen, beelden. En keer op keer had de Heer via zijn profeten gewaarschuwd dat hij ze zou straffen. Maar de Godoro, totdat aan zijn geduld een einde kwam, ze zwaar werden gestraft voor hun afgoderij en in ballingschap werden weggevoerd. Dat was toen. En nu? Nog steeds doen mensen overal in de wereld aan afgoderij, ook in Suriname. Nee, zegt u misschien, ik dien geen afgoden. Maar we hoeven niet letterlijk te buigen voor een beeld om een afgoderij te doen. Je kunt ook een beeld in huis of in de tuin hebben van een zogenaamde god, terwijl je zegt ja weer te dienen. Lastig wordt het als je voorwerp in huis hebt gewijd aan een afgod en je weet het niet. Daarom moeten we de Heer vragen om wijsheid en inzicht om te onderscheiden. Het zou ook kunnen gaan om dingen of mensen die we niet herkennen als afgoden, waarop we ons vertrouwen stellen in plaats van op God. In de vorige 2 afleveringen van Word of God hebben we het gehad over het aanbidden van de schepping in plaats van de schepper. Waar mensen door bijvoorbeeld sterrenwichelarij zich begeven op het terrein van occulte machten. In 1 Samuel 28 wordt verteld over koning Saul die naar een waarzegster ging om de geest van de overleden profeet Samuel te laten oproepen. Het was ernstige afgoderij. En laat me ook een paar zaken noemen die zich kunnen ontwikkelen tot afgoden. Bezittingen zoals je huis of auto.

auto, geld, je werk, populariteit, een kind of andere geliefde, onze smartphone en seks, ja ook dat. Maar hoe weet ik of iets of iemand een afgod voor me aan het worden is? Als die ons afleidt van God, van het dienen van God, verleidt tot zonde. Als je bereid bent grote offers te brengen in de vorm van tijd en geld. Als iemand zegt, ik kan niet leven zonder hem of haar of iets, moet een belletje gaan rinkelen. Waak voor afgoden in de sport, muziek en filmindustrie, de zogenoemde entertainment. Op dit moment hebben we de wereldkampioenschappen voetbal. We mogen ervan genieten. Maar hoeveel tijd en geld gaat daar naartoe? Over geld gesproken, het is nodig. Maar het mag ons niet zodanig de baas spelen dat we dingen gaan doen die het daglicht niet kunnen verdragen. For the love of money. Corruptie is aan de orde van de dag in ons land en ook elders. En sommige mensen hebben nog steeds het idee rijk te zullen worden door allerlei kansspelen. Maar ook dat is afgoderij. Want we gaan vertrouwen op dingen in plaats van God die zegt, stel mij centraal, vertrouw op mij. Op mij alleen, want helemaal erg is het als we net als Israël toen en God en andere goden samen willen volgen. Oh, het is mijn cultuur of het hoort erbij. Watch out. Ik noemde het al, maar u kunt onder meer in 1 Koningen 18 lezen dat Israël naast God andere goden diende. Daarom zei de Heer via Elia aan het volk, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volg hem na. Maar indien het de Baal is, volg hem na. Wat zegt de Heere Jezus in Matthäus 6? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich hechten aan de een en de andere minachten. Je kunt niet God dienen en mammon. Dat is de verpersoonlijking van de God van het geld, een afgod dus. Paulus zegt in 1 Timotheus 6, de wortel van alle kwaad is geldzucht, dus niet het geld zelf. Spreuken 3 vers 6 leert, stel God in alles wat je doet op de eerste plaats en hij zal je lijden en je inspanningen met succes bekronen. God deelt zijn eer niet met mensen of dingen die we tot God hebben gemaakt, maar het niet zijn. Er is ook een vorm van afgoderij die we vaak over het hoofd zien, maar levensgevaarlijk is. Zelfverheerlijking. Een van de hoogste engelen, Lucifer, was niet tevreden met zijn positie en wilde boven God zijn, zijn schepper. Hij kwam in opstand, maar werd uit de hemel gezet. Maar hij liet het niet daarbij. In het paradijs ging hij op sluwe wijze te werk met dit gif van hoogmoed. Wat? Wat heeft God gezegd? Sprak hij tot Eva. Nee hoor, je gaat niet sterven. Je ogen zullen opengaan. En je zult als God zijn en goed en kwaad kennen. Een leugen verpakt in een halve waarheid. En precies daar ging het mis. En zijn tactiek is niet veranderd hoor. Eerst probeert hij ons af te leiden van God, daarna volgt misleiding. En als je niet stevig in hem, in God geworteld bent, verleidt hij de Satan je tot zonde. Carrière, status, hobby's kunnen ons zodanig in beslag nemen dat we geen tijd hebben voor God. Geliefde, de kern van dit alles? Geef God alleen de eer. Jezus is ons voorbeeld hierin. We lezen in Matthäus 4... dat toen de Satan voor de 3e keer hem in de woestijn probeerde te verleiden tot zonde, deze keer om hem te aanbidden, Jezus zei, ga weg Satan, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer hem alleen. En na de les over geld in Matthäus 6 roept Jezus ons daar ook op om niet bezorgd te zijn, maar het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in ons leven te geven. Hij is onze maker, dus hij weet waarom hij dat zegt. Louis Wang, we kunnen niet op twee gedachten hinken, maar moeten een keus maken. Als individu, als gelovige in Christus, als samenleving. Het is geen en-en, maar of-of. Hoor koning David in Psalm 16. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere. Ik heb geen goed buiten u.
Wat zeg ik? Wat zegt u? Wat zegt Suriname? Tenode. In Joshua 24 de oproep: kies dan heden wie u dienen zult.

je naaste als jezelf. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM. Make Jehovah Adonai mu blessi en kibriwi. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: The notification on LIM.
0: The future is not something we enter. The future is something we create.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still.

0: God is the greatest.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice. Stil.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Let's go. Sounds good.

0: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
1: Lim FM, de andere radio.

mi somor body. Nende temye ali kiama manteng mi fishitite. Oh, 91.6.

0: 91.7.
1: The notification on LIM.
2: The future is not something we enter. The future is something we create.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
5: All the hits.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Hier hoor je het anders en beter.

kis malontu, dan tide, dan unkondoro baka nanga na beskopu, oftewel, na odofu na di. En a beskopu tide, dat takso, ori doro, muwaka skinsking nanga pasensi. En dat wil zeggen, mijn mensen, volharding zonder geduld baat niets. Oftewel, de aanhouder wint. Oridoro, muwaka skinsking nanga pasensi.

0: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 26 juni. Okensoep met kip en zoutvlees. Kibbeling met wedges. Witte bonen met kip en sausages. En pittige bokking met ei. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Flashback.

0: thing, nigga.
1: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig. Omwika, man. Oh, in omwika. Waar omwika, man? Ruwaka dabe, ay. Go. Hey, tik alasan. Kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Muku wanta kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee? Ja, want daar wat voor maak wat ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat zijn, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van
2: ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik je beloofd.
3: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Wie bedoel dat nou?

0: chari timulanga imibere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
0: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
0: Ano musso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
0: De cello, dat is meer si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
0: Wel, if je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
0: Ja, de sabi. Want de service geweldig. De oersmal het midden je hebt direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
1: Nog iets, mama?
0: Ja, amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
1: Mama!
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is vrijdag 26 juni. Gisteren hebben verschillende dorpen langs de Saramaka-rivier aan de bel getrokken. Dit deden ze nadat zij een grote hoeveelheid aan dode vissen in de rivier aantroffen. We hebben daarom getracht contact op te nemen met de districtscommissaris van Saramaka, Anil Ramautar. En hij zei het volgende.
1: De kapitein van Totikamp, die heeft een paar foto's van me gestuurd en een videomateriaal waaruit blijkt dat er dode vissen vanuit het zuiden stromen richting het noorden. En hij... En toen... Toen hij dat aan mij heeft gezegd, hij heeft een voicebericht voor me gestuurd. Heb ik contact met hem opgenomen en daarna heb ik, nadat ik met de kapitein heb gesproken, heb ik contact gekregen met deze Bhattu van Wanika toe. Van Wanika. En die heeft mij door.

0: pakken en ze gelijk richting Santi zouden rijden. Om toch nog te kijken wat het probleem is. Maar ik denk dat het vanuit het zuiden, dus nabij tot die kamp, vandaar die vissen richting het noorden stromen. Maar het is wel niet een beetje heel veel dode vissen. Momenteel, of kort geleden, heb ik bericht ontvangen dat die vissen nu ter hoogte van Groningen zelf zijn.
1: Is het bekend hoe het is gebeurd?
0: Ik heb tenminste aan de kapitein gevraagd. Kapitein, kan het zijn dat vanwege de hoge waterstand, dat er misschien Nico in het water is gekomen? En toen heeft de kapitein mij voorgehouden van kijk, vanwege Nico gaat geen piering dood. En er zijn tal van pierings die dood zijn gegaan. Dus dat is dan vraagteken nog steeds wat de oorzaak is. Ik denk dat gedeelte voor NMA is. Zij gaan samen met de afdeling visserij van LVV onderzoek verrichten. En dan kunnen we ook officieel de oorzaak weten.
1: Zijn de mensen van Totikamp afhankelijk van visvangst?
0: Nou, elk dorp in het binnenland is afhankelijk van visvangst. Maar ik heb ze wel gevraagd, de weinige mensen die momenteel daar zijn, heb ik hen wel gevraagd om even geen gebruik te maken van de vissen van de rivier.
2: Al dus de districtscommissaris van Saramaka, Aniel Ramautaar. We hebben met hem gesproken over de grote hoeveelheid aan dode vissen in de Saramaka rivier. We hebben ook geprobeerd contact op te nemen met het NCCR. En we hebben op dit moment de coördinator, de heer kolonel Jerry Slijngaard, aan de lijn. We spreken hem live. Heer Slijngaard, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Yes. Heer Slijngaard, de grote hoeveelheid aan dode vissen in de Saramaka rivier. De mensen al daar hebben u op de hoogte gesteld, heb ik begrepen. Kunt u ons meer vertellen over de situatie?
3: Ja, meer dan dat jullie nu al weten, kan ik niet echt vertellen. De situatie is dus inderdaad wel zo dat er een heleboel dode vissen zijn aangetroffen. En de instituten die daarover gaan, onder andere het NMA, die zijn op dit moment bezig om te kijken wat precies de oorzaak is van die dode vissen. En er zijn natuurlijk wat vermoedens, maar het lijkt me toch wel verstandig om het niet bij vermoedens te laten. Maar de labresultaten, de samples die zijn genomen door NMA, die zijn naar het lab gestuurd. En het lijkt ons goed om te wachten op de labresultaten voordat er een uitspraak wordt gedaan door dus de instituten die dat zouden moeten onderzoeken. Dus wat we vaststellen is dat er inderdaad dode vissen zijn gezien op diverse plekken. En we krijgen bij mondjesmaat krijgen we eigenlijk wat meer informatie. En dat proberen wij bij elkaar te brengen om een goed beeld te krijgen van de situatie op dat gebied. Ja. We zijn vanuit NCCR met het NMA, as we speak, zitten wij aan tafel om dus te kijken en informatie met elkaar te delen. En ik denk dat het binnen niet al te lange tijd zullen de acties die eventueel ondernomen zullen worden, zullen dan bekendgemaakt worden.
2: Ja, laten we blijven bij acties. Welke acties zijn door het NCCR al ondernomen? Los van we weten dat de NMA samples heeft genomen, maar wat heeft de NCCR concreet gedaan?
3: Ja, NCCR is bezig met het verzamelen van informatie uit de diverse gebieden. En te kijken wat de noden zijn. Verder wordt er gewerkt aan de mensen op de hoogte stellen dat ze dus te adviseren dat ze geen water uit de diverse kreken en gebieden moeten gebruiken voorlopig. En mogelijkerwijs niet meer de vissen eten. En zeker niet de dode vissen of de halfdode vissen moeten ze dan voorlopig niet meer gebruiken om te eten. Want dat zou een medisch probleem kunnen opleveren. Dus dat is op dit moment is dat wat we kunnen doen. En dan gaan we kijken verder hoe de zaak zich ontwikkelt. Zodat we precies weten wat er aan de hand is.
2: Yes. Kolonel, er wordt door bepaalde mensen gesproken over het feit dat de Saramaka rivier, dat er goudwinning aan goud

0: winning wordt gedaan. Ik denk de middenloop ergens van de Saramaca rivier. En dat kan hebben geresulteerd in de dode vissen. Of althans dat er giftige stoffen in het water zijn gekomen. Hebben jullie ook daarnaar gekeken?
1: Ja, dus dat is het onderzoek dat we doen. We weten dat er mensen zijn die in de goudwinning zitten. We weten dat er zo af en toe ook wel mensen zijn die in de illegale goudwinning zitten. En die maken ook wel gebruik van methoden die niet altijd goed zijn. Of als ze spul gebruiken die niet per se een gevaar hoeft af te leveren, wordt het op een niet voorgeschreven manier gebruikt. En dan zou je kunnen krijgen dat bijvoorbeeld door zware regenval, wanneer het spul wordt opgeslagen in tailingponds, dat het water overstroomt en dan komt het in de kreek terecht. En dientengevolge kan het zijn dus dat er een aantal zaken met betrekking tot vissen en andere mammals die in die rivieren en die kreken liggen, leven, dat er een probleem komt daardoor. Met betrekking tot, we zijn bezig om te kijken naar die kwestie van de illegale goudwinningsbedrijven. We gaan kijken, er is, als het goed is, hebben we wat informatie van, is het Marie Pastong? Ik denk Marie Pastong. En alle grote dorpen daarboven, in de Saramaca rivier en de diverse Moerukreek. Dus we zijn bezig met het onderzoek. De mensen van de NMA zijn ook bezig met hun onderzoek. En ik denk dat het goed is als we even de gelegenheid geven om de daadwerkelijke resultaten binnen te krijgen. Zodat er bepaald kan worden wat de activiteiten zullen zijn die zullen worden uitgevoerd.
0: Ja, en kolonel, toch even blijven bij goudwinning. Jullie hebben de informatie. Met welke giftige stoffen wordt er daar allemaal gewerkt? We zijn bekend met kwik, maar zijn er ook andere giftige stoffen die mogelijkerwijs ook in de rivier zouden kunnen belanden?
1: Dat is een vraag die het best door NMA zou kunnen worden beantwoord.
0: Ja.
1: Want anders, zij zijn de deskundigen op dat gebied. En dan lijkt het me goed dat zij dus inderdaad kunnen identificeren wat voor andere gevaarlijke stoffen er mogelijkerwijs en chemicaliën er mogelijkerwijs daar gebruikt kan worden.
0: Ja. Nou goed, kolonel, ik denk dat we het voor nu hierop kunnen houden. Okay. We blijven de zaak volgen en als er meer informatie is, dan horen wij dat wel.
1: Arriga.
0: Yes, thank you.
1: Yes. Abon.
0: Yes. Yep. Zo hebben we gesproken met kolonel Jerry Slijngaard. Hij is coördinator van het NCCR, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing. De situatie te Saramaca, die wordt gecoördineerd. Er worden samples uit de rivier gehaald die naar het lab zijn gestuurd inmiddels voor nader onderzoek. Ook is de mensen geadviseerd om geen water uit de rivier te drinken en ook de vissen uit de rivier niet te eten. We vervolgen deze nieuwsuitzending. De regering heeft onlangs samen met Staatsolie en Total Energies een MOU, een MOU ondertekend voor de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. Dit gebeurde tijdens de Local Content Forum als onderdeel van de zesde Suriname Energy. Suriname Energy Oil and Gas Summit 2026, oftewel SIOX. We laten nu horen de directeur van Staatsolie, Anand Jagisser.
2: You've taken a great initiative, and that is rallying everybody around what we will need in our sector. And I know the government had a plan, and Minister, I know the plan was at labor. And that plan is made by IDB. It's called aligning the labor market with the new industries. So when I asked IDB about the project, I said, is oil and gas included? They said no, because IDB cannot look at oil and gas. I was very, very, very surprised, because of course the spin-off of oil and gas is all over the place. The hospitality, the work demand from this sector increases. So, because we can tell you a little bit what will happen in the oil industry, although we don't know if we will have 5 or 10 or 15 developments, but for sure we don't know what your focus will be on agriculture, tourism. So that needs to be included, and then we can rally the training and the education around which direction we want to take as a country. So we thank you for this one. It's in a microcosmos. It's a very good thing, but I think we need that macrocosmos as well. So we need to go there, and I know you are ready to do this, and if Stazuli can support, we'll do this as well. I must thank on behalf of our team, also Hercules, because they've done an amazing job. They rallied 25, yes. They rallied 25 companies to participate. So all the small names that you see are not really small companies, but you know, we would have missed them. And you guys done a great job. You went to schools, you started the pilot project, really a great job from the bottom of my heart. And on behalf of Suriname, I thank you guys and hope to continue this job with you.
0: Aldus de directeur van Staatsolie en een Jagisser. We laten u horen. We laten u nu horen de president Jenny Simons.
3: We've heard enough. And if you have listened to me, you know what I've said from the beginning. Vocational training, vocational education at this moment in our history is the most important thing for young people to look at, for parents to look at, for the country to look at. Yes, we need scientists and we will keep training them, but we need more people who are vocationally trained. And I'm looking at education, we're talking a lot. Vocational training needs to become more like work. We don't need 4 years for everything and nothing. We need people who work from 8 to 4, have a lunch, and do their education in 2 years. We've seen it in other countries. I'm very glad today that we're here. I don't have to repeat, but I'll emphasize, what we start here is not about oil and gas. I don't say not about oil and gas alone. It is not about oil and gas. Oil and gas is a very important sector at the moment, and it will be for a long time, but it is about training our people to have good jobs, to earn good money for themselves, and to develop our country so that we can live together in well-being for many years to come, many decades, many hundreds of years to come. That's what I wish for Suriname. I'm glad that you have done this, but I see it as a first step. I agree with the minister that local companies need to come together with education to make sure that we keep training people. I have to say I'm very glad that in the agricultural sector training has been starting, other sectors as well. I spoke to the Prime Minister of Jamaica, looking forward to train people in tourism because the oil sector will bring tourists, and Minister of Labor and well-being. We have had a fair for young people in schools. I think that it was very important. But I want to reach the young people who left the school, who were thrown out of the school system. And your ministry, your minister, has to gather those children, those young people, to train them as well. Er zijn vele jonge mensen, en ik praat tot jullie. Jullie hebben de school verlaten. Kom terug. We gaan huizen bouwen. We gaan moeten bouwen voor de oliesector. Nu al verdien je als handlanger in de bouw meer dan een heleboel mensen op kantoren en directeursposities. Kom en laat je trainen. Ga niet in de criminaliteit. Wij als overheid moeten zorgen dat dit het begin is van een beweging. We moeten constant de mensen oproepen en ze ook de mogelijkheden geven om iets te leren. Het doet er niet toe wat. Lower level, mid level, higher level. I think vocational training will rescue many of our young people in these days. Daarom vind ik dit zo belangrijk dat ik hier ben gekomen. Congratulations. Thank you.
0: President Jenny Simons bij de ondertekening van de MOU tussen de regering Staatsolie en Total Energies. De regering wil samen met de overige partijen verder werken aan de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. We voeren u nu terug naar de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Wet Prakash Julum Singh, fractielid van de NDP, die pleitte voor lagere accijnzen op alcohol en tabakproducten. Hiermee hoopt hij dat de illegale handel van deze producten ingedamd kan worden en tegelijkertijd meer inkomsten in de vorm van belasting in de staatskas kunnen belanden.
4: Ik begin met VWNA, voorzitter. Ik pak terug een aantal jaren terug. In 2006 zijn de accijnsstructuren veranderd. 2008 is de introductie van de nieuwe belastingcodes geïntroduceerd. 2011 zijn de accijnzen op tabak en tabaksproducten en alcohol verhoogd met 50%. In 2013 is de welbekende tabakswet geïntroduceerd en 2014 is het verbod op pakjes van meer dan 10 sigaretten verboden. Voorzitter, er zijn onderzoeken gedaan door deskundigen, ook in Suriname. En ik mocht de eer hebben ook met ze te spreken. En dan wil ik dit stukje wel naar voren brengen dat de Surinaamse markt ongeveer op jaarbasis 300 miljoen sigaretten gebruikt. Van de 300 miljoen, voorzitter, wordt slechts 90 miljoen door de legale import gedekt. Betekent dat 210 miljoen sigaretten op jaarbasis gedekt wordt door de illegale handel en zeg maar ook deels de smokkel. De accijnzen bedragen $66 per 1000 sigaretten. Voorzitter, dus als we omrekenen, die 210 miljoen sigaretten op jaarbasis die illegaal in de supermarkt belanden waar we allemaal gaan om te winkelen, levert dat op ongeveer $14 miljoen op jaarbasis dat de staat verliest vanwege de illegale handel in tabak en tabaksproducten. En dat komt neer op zo'n half miljard, dat is meer dan 500 miljoen SRD's op jaarbasis. Dat is nou net wat het ministerie van Justitie vroeg om betere veiligheid te garanderen. En we konden dit geld ook besteden, ook in de gezondheidssector of voor onderwijs voor onze jeugd. Ironisch genoeg, voorzitter, lopen ook de wetshandhavers zelf met illegale sigaretten rond, alsof dat normaal is. In oktober 2025, voorzitter, is er een mooie case geweest waarbij iemand veroordeeld is voor smokkel van tabak en tabaksproducten en poging tot omkoping van een politieinspecteur. Daarbij zijn 138.860 sigaretten en 2021 sigaren die binnen gesmokkeld zou worden in beslag genomen. De straf die er was 12 maanden, waarvan 7 voorwaardelijk en een geldboete van, schrikt u niet, 25.000 SRD. En weet u, voorzitter, wat die omkoping inhield? De totale bedrag die deze veroordelen, toen verdachte, de inspecteur aanbood om die zaak in het doofpot te stoppen, bedroeg $40.000, omgerekend 1,5 miljoen SRD. Dit zeg ik om aan te geven de omvang van die smokkel en waartoe men bereid kan zijn, om welke bedragen men er tegenaan kan gooien om in het duisteren te blijven, voorzitter. In de wet 20, In de wet van 20 februari 2023 houden de regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten, meer bekend als de tabakswet, is in artikel 19 van deze wet opgenomen dat er een orgaan ingesteld moet worden ter ontmoediging van het gebruik van tabak en tabaksproducten. Deze wet, in samenhang met het verhogen van accijns aan het tabak en tabaksproducten, moest ertoe leiden dat tabak en tabaksproducten zo ver en zo minimaal mogelijk binnen het bereik van vooral jongeren en minderjarigen moest blijven. Kortom, de bereikbaarheid en beschikbaarheid van tabak en tabaksproducten moest zo minimaal mogelijk zijn, zeker vanwege de hoge prijs die door de verhoogde accijnsen teweeg zou brengen. Voorzitter, we hebben gezien dat het effect van het verhogen van accijnsen ertoe geleid heeft dat de illegale handel het overgrote deel van de markt heeft overgenomen. De prijzen, voorzitter, van de legale sigaretten zijn vele malen hoger dan de illegale. De illegale vind je al vanaf 40 SRD en de iets wat duurdere, om geen namen te noemen, vijf merken te noemen, 75 SRD. En de legale begint vanaf 140 SRD, 190 SRD, 220 SRD en 235 SRD. Kijk, een prijsverschil en een marktaandeel van 70% van de illegale handel, voorzitter. Zowel de legale als de illegale sigaretten zijn voor de consumenten beschikbaar in dezelfde supermarkten waar wij allemaal onze inkopen doen. De vraag die ik wil stellen, voorzitter, hoe komt deze illegale sigaretten op de lokale markt en ze zijn te vinden in de normale supermarkten waar wij allemaal samen ons inkopen gaan doen. De vraag is, zijn we bereid en in staat om de illegale handel terug te dringen? Uiteindelijk heeft men het doel om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van tabak en tabaksproducten te beperken helemaal niet gehaald. Integendeel is de illegale handel en smokkel ervan onbewust en ongewenst in de hand gewerkt. Minister, VWA en JUSPO, hoe denkt u dit fenomeen aan te pakken? Mijn voorstel, voorzitter, het is echt mijn voorstel, om de accijnsen op sigaretten en alcohol, want niet alleen met sigaretten heb je dat, maar ook alcohol, om de accijnsen op sigaretten en alcohol te verlagen, zodat de illegale handel ontmoedigd wordt vanwege het kleinere prijsverschil. Hierdoor zou de staat zelfs meer inkomsten kunnen vergaren door de toename van de verkoop van de legale sigaretten en alcohol. Voorzitter, ik wil wel onder de aandacht brengen dat ik niet hier sta om het roken en het drinkgedrag van mensen te bevorderen of te beïnvloeden, maar geef aan wat er speelt in de gemeenschap. Let wel. Tweede, voorzitter, dat orgaan dat conform artikel 19 van de tabakswet in te stellen met als taak het ontmoedigen van het gebruik van tabak en tabaksproducten nu daadwerkelijk in te stellen en hun aan het werk te zetten.
0: Wet per crash. Julum Singh, fractielid van de NDP, hij pleitte in zijn betoog tijdens de begrotingsbehandelingen voor het verlagen van accijnsen op alcohol en tabakproducten. We laten nu ook horen Stanley Bettersen, fractielid van de ABOP. Hij weidde nader uit op de ingediende begroting.
5: Voorzitter, regeren is vooruitzien. En deze vooruitzichten dan ook vastleggen om te controleren. Om laten te zien of zaken correct zijn bekeken en ook uitgevoerd. Ik twijfel niet aan de planning van een deskundige regering. Maar er zijn vraagtekens. We hebben een begrotingstekort van 5,1%. Er is een middelenbegroting van 64 miljard. En uitgaven 77 miljard, voorzitter. Maar voorzitter, we hebben door de jaren heen begrotingen gehad, 3%, 4%. Maar wanneer we kijken naar de uitvoering, dan lijkt het erop, voorzitter, dat er op een bepaalde manier van ongelijkheid is. Er zijn ministeries waar aannemers maanden, zowel jarenlang moeten rondlopen met ressus en geen betalingen kunnen krijgen. Hoe komt dat dan? Als we met een begrotingstekort van 5,1% zitten of daar beneden. Hoe is de begroting dan evenredig uitgesmeerd over alle ministeries? Ik kan me voorstellen dat er ministeries zijn vanwege prioriteitsstelling die 100% benutting moeten hebben. Maar dan toch kan het niet zo zijn, voorzitter, dat er ministeries zijn die niet eens kunnen komen aan 50% van hun middelen. Er zijn ministeries die alleen maar eraan toe komen om operationele kosten uit te betalen. En voor de rest moeten ze met hun aannemers lopen te bedelen om hun gelden te krijgen. Ik weet niet of een begrotingstekort soms niet als politiek instrument wordt gebruikt. Indien dat het geval zou zijn, spreekt dat niet van een goede samenwerking of goed beleid. Is het misschien daarom dat sloten niet worden behandeld, omdat we dan niet duidelijk kunnen zien wat er is uitgegeven? Voorzitter, ik denk dat wij als regering het volk hebben beloofd dat wij zullen regeren, dat wij dat daadwerkelijk ook moeten doen. En in alle transparantie. Een van de belangrijkste voorwaarden die regeringen moeten kunnen scheppen is dat men vertrouwen moet kunnen winnen bij het volk. En vertrouwen kan je alleen maar winnen wanneer je zegt wat je gaat doen en daadwerkelijk doet wat je hebt gezegd. Maar soms krijgen we het gevoel, voorzitter, dat er andere dingen gebeuren. Ik zal enkele zaken overslaan voor de tijd om me aan die 45 minuten te kunnen houden. Voorzitter, de vooruitzichten. We zijn nu bezig met de begroting 2026. Maar velen van ons kijken reikhalsend uit naar 2028. En de vraag is of wij ons niet te rijk rekenen. De middellange termijn macro-economische vooruitzichten afkomstig van die artikel 4 missie van IMF voor 2026 tot en met 2027, als we kijken naar de offshore ontwikkelingen die zijn dan meegenomen, voorspellen ik een groei van 20% vanwege stijgende investeringen in de private sector. En tussen 2028 en 2029 wordt de groei geschat op 28,5% en 43%. Dat is een gigantische groei voor een land die moest worstelen met een groeipercentage van 3-5%. Of soms zelfs waarbij er sprake was van negatief. Geschatte BBP, de lopende marktprijzen, zal dan groeien van 208 miljard in 2026. Naar 475 miljard SRD in 2029. Dat is gigantisch. Dat is meer dan een verdubbeling. De internationale reserve, als ik ontwikkeling van 1,5 miljard in 2025 naar 4,8 miljard in 2029. Dat is wat ik haal uit artikel 4 missie van IMF. Voorzitter, als ik kijk naar ons financieel jaarplan, dan lees ik daar dat de hervormingen voor de Belastingdienst hebben bijgedragen en verhoogde inkomsten. Ik denk dat de minister van Financiën heeft gehad over de verhoogde inkomsten. Maar de detaillering over waar die inkomsten allemaal vandaan komen, er is gesproken over BTW. Maar ik denk dat er ook andere bronnen zijn, die zijn mij niet zo duidelijk. Maar het plan zegt dat dit komt door combinatie van prudent begrotingsbeheer, duurzame schuldbeheer, verbeterde belastinginning en terugdringen van de inflatie. Daardoor is de financiële positie van de staat versterkt. Maar er is ook een waarschuwing. En die waarschuwing is dat de economie, ondanks de vooruitgang nog fragiel en gevoelig is vanwege externe schokken. We weten dat mijnbouw een sector is die niet duurzaam is en afhankelijk van oorlogen, ziektes, fluctuaties kan vertonen. Dus we kunnen niet 100% daarop rekenen. Maar desondanks zien we dat 80% van onze totale exportwaarde komt door de mijnbouw. En andere exporten zoals garnalen, hout, bananen, etc. die maken ongeveer 12% uit van de totale exportwaarde. Dat is volgens verslag van 2024. Dus hierin zien we het belang om de mijnbouw, de inkomsten uit de mijnbouw, te plannen hoe deze in te zetten voor diversificeren van de economie. Voorzitter, als de internationale handel van Suriname wordt geanalyseerd via het klassificatiesysteem van de economische goederengroepen, EGG, dan wordt opgemerkt dat ons land op elk gebied een netto-importeur is van goederen. Dat wil zeggen, we importeren haast alles in dit land. Van alles, van auto-onderdelen tot zelf groente en fruit importeren wij. En daaraan geven we de vieze uit. De vrije markt is goed. Maar de vraag is of we niet te coulant zijn. Of we de vrije markt niet te ruim interpreteren. Ik denk dat wij als land veel te aardig en volgzaam zijn als het gaat om te voldoen aan internationale vereisten. En dat wij onze markten heel gauw opengooien, waardoor onze eigen ondernemers of onze eigen productiesector wordt kapot gemaakt.
0: Stanley Bettersen, fractie lid van de ABOP. We hebben u gebracht zijn bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 26 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is vrijdag 26 juni. Gisteren hebben verschillende dorpen langs de Saramaka-rivier aan de bel getrokken. Dit deden ze nadat zij een grote hoeveelheid aan dode vissen in de rivier aantroffen. We hebben daarom getracht contact op te nemen met de districtscommissaris van Saramaka, Anil Ramoutar. En hij zei het volgende.
1: De kapitein van Totikamp, die heeft een paar foto's van me gestuurd en een videomateriaal waaruit blijkt dat er dode vissen vanuit het zuiden stromen richting het noorden. En toen hij dat aan mij heeft gezegd, hij heeft een voicebericht voor me gestuurd. Heb ik contact met hem opgenomen. En daarna heb ik, nadat ik met de kapitein heb gesproken, heb ik contact gekregen met deze Batu van Wanika. En die gaf mij door dat hij ook het bericht van het Santigrong heeft gekregen. Daar op Santigrong. En intussen had dan deze Batu NMA ingeschakeld, maar NMA zou kijken wat ze gelijk zouden kunnen doen en dan volgende week. Maar intussen had ik dan NCCR, meneer Steingaard, gesproken en daar heb ik de directeur van visserij van LVV gesproken, ministerie van LVV. Ze zouden gelijk proberen maatregelen te treffen en kort daarna werd ik gebeld door NMA. Dat ze gelijk werk van zouden maken en ze gelijk richting Santigrong zouden rijden. Om toch nog te kijken wat het probleem is. Maar ik denk dat het vanuit het zuiden, dus nabij tot die kamp, van daaruit die vissen richting het noorden stromen. Maar het is wel niet een beetje heel veel dode vissen. Momenteel, of kort geleden, heb ik bericht ontvangen dat die vissen nu ter hoogte van Groningen zelf zijn.
0: Is het bekend hoe het is gebeurd?
1: Ik heb tenminste aan de kapitein gevraagd. Kapitein, kan het zijn dat vanwege de hoge waterstand dat er misschien Miku in het water is gekomen? En toen heeft de kapitein mij voorgehouden van kijk, vanwege Miku gaat geen piering dood. En er zijn tal van pierings die dood zijn gegaan. Dus dat is dan vraagteken nog steeds wat de oorzaak is. Ik denk dat gedeelte voor NMA is. Zij gaan samen met de afdeling visserij van LVV onderzoek verrichten. En dan kunnen we ook officieel de oorzaak weten.
0: Zijn de mensen van Totikamp afhankelijk van visvangst?
1: Nou, elk dorp in het binnenland is afhankelijk van visvangst. Maar ik heb ze wel gevraagd, de weinige mensen die momenteel daar zijn, heb ik hen wel gevraagd om even geen gebruik te maken van de vissen van de rivier.
0: Al dus de districtscommissaris van Saramaka, Anil Ramoutar. We hebben met hem gesproken over de grote hoeveelheid aan dode vissen in de Saramaka-rivier. We hebben ook geprobeerd contact op te nemen met het NCCR. En we hebben op dit moment de coördinator, de heer kolonel Jerry Slijngaard, aan de lijn. We spreken hem live. Heer Slijngaard, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Yes, heer Slijngaard, de grote hoeveelheid aan dode vissen in de Saramaka-rivier. De mensen al daar hebben u op de hoogte gesteld, heb ik begrepen. Kunt u ons meer vertellen over de situatie?
2: Ja, meer dan dat jullie nu al weten, kan ik niet echt vertellen. De situatie is dus inderdaad wel zo dat er een heleboel dode vissen zijn aangetroffen. En de instituten die daarover gaan, onder andere het NMA, die zijn op dit moment bezig om te kijken wat precies de oorzaak is van die dode vissen. En er zijn natuurlijk wat vermoedens, maar het lijkt me toch wel verstandig om het niet bij vermoedens te laten. Maar de labresultaten, de samples die zijn genomen door NMA, die zijn naar het lab gestuurd. En het lijkt ons goed om te wachten op de labresultaten. Voordat er een uitspraak wordt gedaan door dus de instituten die dat zouden moeten onderzoeken. Dus wat we vaststellen is dat er inderdaad dode vissen zijn gezien. op diverse plekken. En we krijgen bij mondjesmaat krijgen we eigenlijk wat meer informatie. En dat proberen wij bij elkaar te brengen om een goed beeld te krijgen van de situatie op dat gebied. Ja. We zijn vanuit NCCR met het NMA, as we speak, zitten wij aan tafel om dus te kijken en informatie met elkaar te delen. En ik denk dat het binnen niet al te lange tijd zullen de acties die eventueel ondernomen zullen worden, zullen dan bekendgemaakt worden.
0: Ja, laten we blijven bij acties. Welke acties zijn door het NCCR al ondernomen? Los van we weten dat de NMA samples heeft genomen, maar wat heeft de NCCR concreet gedaan?
2: Ja, NCCR is bezig met het verzamelen van informatie uit de diverse gebieden. En te kijken wat de noden zijn. Verder wordt er gewerkt aan de mensen op de hoogte stellen dat ze dus te adviseren dat ze geen water uit de diverse kreken en gebieden moeten gebruiken voorlopig. En mogelijkerwijs niet meer de vissen eten. En zeker niet de dode vissen of de halfdode vissen moeten ze dan voorlopig niet meer gebruiken om te eten. Want dat zou een medisch probleem kunnen opleveren. Dus dat is op dit moment is dat wat we kunnen doen. En dan gaan we kijken verder hoe de zaak zich ontwikkelt. Zodat we precies weten wat er aan de hand is.
0: Yes. Kolonel, er wordt door bepaalde mensen gesproken over het feit dat de Saramaca rivier dat er goudwinning wordt gedaan. Ik denk de middenloop ergens van de Saramaca rivier en dat kan hebben geresulteerd in de dode vissen of althans dat er giftige stoffen in het water zijn gekomen. Hebben jullie ook daarnaar gekeken?
2: Ja, dus dat is het onderzoek dat we doen. We weten dat er mensen zijn die in de goudwinning zitten. We weten dat er zo af en toe ook wel mensen zijn die in de illegale goudwinning zitten. En die maken ook wel gebruik van methoden die niet altijd goed zijn. Of als ze spul gebruiken die niet per se een gevaar hoeft af te leveren, wordt het op een niet voorgeschreven manier gebruikt. En dan zou je kunnen krijgen dat bijvoorbeeld door zware regenval, wanneer het spul wordt opgeslagen in tailingponds, dat het water overstroomt en dan komt het in de kreek terecht. En dientengevolge kan het zijn dus dat er een aantal zaken met betrekking tot vissen en andere mammals die in die rivieren en die kreken liggen, leven. Dat er een probleem komt daardoor. Met betrekking tot we zijn bezig om te kijken naar die kwestie van de illegale goudwinningsbedrijven. We kijken, er is, als het goed is, hebben we wat informatie van is het Marie Pastong? Ik denk Marie Pastong. En alle grote dorpen daarboven in de Saramaca rivier en de diverse Moerumoerukreek. Dus we zijn bezig met het onderzoek. De mensen van de NMA zijn ook bezig met hun onderzoek. En ik denk dat het goed is als we even de gelegenheid geven om de daadwerkelijke resultaten binnen te krijgen. Zodat er bepaald kan worden wat de activiteiten zullen zijn die zullen worden uitgevoerd.
0: Ja, en kolonel, toch even blijven bij goudwinning. Jullie hebben de informatie. Met welke giftige stoffen wordt er daar allemaal gewerkt? We zijn bekend met kwik, maar zijn er ook andere giftige stoffen die mogelijkerwijs ook in de rivier zouden kunnen belanden?
2: Dat is een vraag die het best door NMA zou kunnen worden beantwoord.
0: Ja.
2: Want anders, zij zijn de deskundigen op dat gebied. En dan lijkt het me goed dat zij dus kunnen identificeren wat voor andere gevaarlijke stoffen er mogelijkerwijs en chemicaliën er mogelijkerwijs daar gebruikt kan worden.
0: Ja. Nou goed, kolonel, ik denk dat we het voor nu hierop kunnen houden. Okay. We blijven de zaak volgen en als er meer informatie is, dan horen wij dat wel. Zo hebben we gesproken met kolonel Jerry Slijngaard, hij is coördinator van het NCCR, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing. De situatie te Saramaca, die wordt gecoördineerd. Er worden samples uit de rivier gehaald, die naar het lab zijn gestuurd inmiddels voor nader onderzoek. Ook is de mensen geadviseerd om geen water uit de rivier te drinken en ook de vissen uit de rivier niet te eten. We vervolgen deze nieuwsuitzending. De regering heeft onlangs samen met Staatsolie en Total Energies een MOU, een samenwerkings, een MOU ondertekend voor de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. Dit gebeurde tijdens de Local Content Forum als onderdeel van de zesde Suriname Energy Oil and Gas Summit 2026, oftewel SIOCS. We laten nu horen de directeur van Staatsolie, Anand Jagisir.
3: You've taken a great initiative and that is rallying everybody around what we will need in our sector. And I know the government had a plan, and Minister, I know the plan was that

0: any of our young people in these days. Daarom vind ik dit zo belangrijk dat ik hier ben gekomen. Congratulations. Thank you.
1: President Jenny Simons bij de ondertekening van de MOU tussen de regering Staatsolie en Total Energies. De regering wil samen met de overige partijen verder werken aan de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. We voeren u nu terug naar de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Wet Prakash Julum Singh, fractielid van de NDP, die pleitte voor lagere accijnzen op alcohol en tabakproducten. Hiermee hoopt hij dat de illegale handel van deze producten ingedamd kan worden en tegelijkertijd meer inkomsten in de vorm van belasting in de staatskas kunnen belanden.
2: Ik begin met VWNA, voorzitter. Ik pak terug een aantal jaren terug. In 2006 zijn de accijnsstructuren veranderd. 2008 is de introductie van de nieuwe belastingcodes geïntroduceerd. 2011 zijn de accijnzen op tabak en tabaksproducten en alcohol verhoogd met 50%. In 2013 is de welbekende tabakswet geïntroduceerd en 2014 is het verbod op pakjes van meer dan 10 sigaretten verboden. Voorzitter, er zijn onderzoeken gedaan door deskundigen, ook in Suriname. En ik mocht de eer hebben ook met ze te spreken. En dan wil ik dit stukje wel naar voren brengen dat de Surinaamse markt ongeveer op jaarbasis 300 miljoen sigaretten gebruikt. Van de 300 miljoen, voorzitter, wordt slechts 90 miljoen door de legale import gedekt. Betekent dat 210 miljoen sigaretten op jaarbasis gedekt wordt door de illegale handel en zeg maar ook deels de smokkel. De accijnzen bedragen $66 per 1000 sigaretten. Voorzitter, dus als we omrekenen, die 210 miljoen sigaretten op jaarbasis die illegaal in de supermarkt belanden waar we allemaal gaan om te winkelen, levert dat op ongeveer $14 miljoen op jaarbasis dat de staat verliest vanwege de illegale handel in tabak en tabaksproducten. En dat komt neer op zo'n half miljard, dat is meer dan 500 miljoen SRD's op jaarbasis. Dat is nou net wat het ministerie van Justitie vroeg om betere veiligheid te garanderen. En we konden dit geld ook besteden, ook in de gezondheidssector of voor onderwijs voor onze jeugd. Ironisch genoeg, voorzitter, lopen ook de wetshandhavers zelf met illegale sigaretten rond, alsof dat normaal is. In oktober 2025, voorzitter, is er een mooie case geweest waarbij iemand veroordeeld is voor smokkel van tabak en tabaksproducten en poging tot omkoping van een politieinspecteur. Daarbij zijn 138.860 sigaretten en 2021 sigaren die binnen gesmokkeld zou worden in beslag genomen. De straf die er was 12 maanden, waarvan 7 voorwaardelijk en een geldboete van, schrikt u niet, 25.000 SRD. En weet u, voorzitter, wat die omkoping inhield? De totale bedrag die deze veroordelen, toen verdachte, de inspecteur aanbood om die zaak in het doofpot te stoppen, bedroeg $40.000, omgerekend 1,5 miljoen SRD. Dit zeg ik om aan te geven de omvang van die smokkel en waartoe men bereid kan zijn om welke bedragen men er tegenaan kan gooien om in het duisteren te blijven, voorzitter. In de wet van 20 februari 2023 houden de regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten, meer bekend als de tabakswet, is in artikel 19 van deze wet opgenomen dat er een orgaan ingesteld moet worden ter ontmoediging van het gebruik van tabak en tabaksproducten. Deze wet, in samenhang met het verhogen van accijns aan de tabak en tabaksproducten, moest ertoe leiden dat tabak en tabaksproducten zo ver en zo minimaal mogelijk binnen het bereik van vooral jongeren en minderjarigen moest blijven. Kortom, de bereikbaarheid en beschikbaarheid van tabak en tabaksproducten moest zo minimaal mogelijk zijn, zeker vanwege de hoge prijs die door de verhoogde accijnzen teweeg zou brengen. Voorzitter, we hebben gezien dat het effect van het verhogen van accijnzen ertoe geleid heeft dat de illegale handel het overgrote deel van de markt heeft overgenomen. De prijzen, voorzitter, van de legale sigaretten zijn vele malen hoger dan de illegale. De illegale vind je al vanaf 40 SRD en de iets wat duurdere, om geen namen te noemen, vijf merken te noemen, 75 SRD. En de legale begint vanaf 140 SRD, 190 SRD, 220 SRD en 235 SRD. Kijk, een prijsverschil en een marktaandeel van 70% van de illegale handel, voorzitter. Zowel de legale als de illegale sigaretten zijn voor de consumenten beschikbaar in dezelfde supermarkten waar wij allemaal onze inkopen doen. De vraag die ik wil stellen, voorzitter, hoe komt deze illegale sigaretten op de lokale markt en ze zijn te vinden in de normale supermarkten waar wij allemaal samen ons inkopen gaan doen. De vraag is, zijn we bereid en in staat om de illegale handel terug te dringen? Uiteindelijk heeft men het doel om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van tabak en tabaksproducten te beperken helemaal niet gehaald. Integendeel is de illegale handel en smokkel ervan onbewust en ongewenst in de hand gewerkt. Minister, VWA en Juspo, hoe denkt u dit fenomeen aan te pakken? Mijn voorstel, voorzitter, het is echt mijn voorstel, om de accijnzen op sigaretten en alcohol, wat niet alleen met sigaretten heb je dat, maar ook alcohol, om de accijnzen op sigaretten en alcohol te verlagen, zodat de illegale handel ontmoedigd wordt vanwege het kleinere prijsverschil. Hierdoor zou de staat zelfs meer inkomsten kunnen vergaren door de toename van de verkoop van de legale sigaretten en alcohol. Voorzitter, ik wil wel onder de aandacht brengen dat ik niet hier sta om het roken en het drinkgedrag van mensen te bevorderen of te beïnvloeden, maar geef aan wat er speelt in de gemeenschap. Let wel. Tweede, voorzitter, dat orgaan dat conform artikel 19 van de tabakswet in te stellen met als taak het ontmoedigen van het gebruik van tabak en tabaksproducten nu daadwerkelijk in te stellen en hun aan het werk te zetten.
1: Wet per crash. Julum Singh, fractielid van de NDP, hij pleitte in zijn betoog tijdens de begrotingsbehandelingen voor het verlagen van accijnzen op alcohol- en tabakproducten. We laten nu ook horen Stanley Bettersen, fractielid van de ABOP. Hij weidde nader uit op de ingediende begroting.
3: Voorzitter, regeren is vooruitzien. En deze vooruitzichten dan ook vastleggen om te controleren. Om laten te zien of zaken correct zijn bekeken en ook uitgevoerd. Ik twijfel niet aan de planning van een deskundige regering. Maar er zijn vraagtekens. We hebben een begrotingstekort van 5,1%. Er is een middelenbegroting van 64 miljard en uitgaven 77 miljard, voorzitter. Maar voorzitter, we hebben door de jaren heen begrotingen gehad, 3%, 4%. Maar wanneer we kijken naar de uitvoering, dan lijkt het erop, voorzitter, als er een bepaalde manier van ongelijkheid is. Er zijn ministeries waar aannemers maanden, zowel jarenlang moeten rondlopen met ressuus en geen betalingen kunnen krijgen. Hoe komt dat dan als we met een begrotingstekort van 5,1% zitten of daar beneden? Hoe is de begroting dan evenredig uitgesmeerd over alle ministeries? Ik kan me voorstellen dat er ministeries zijn vanwege prioriteitsstelling die 100% benutting moeten hebben. Maar dan toch kan het niet zo zijn, voorzitter, dat er ministeries zijn die niet eens kunnen komen aan 50% van hun middelen. Er zijn ministeries die alleen maar eraan toe komen om operationele kosten uit te betalen. En voor de rest moeten ze met hun aannemers lopen te bedelen om hun gelden te krijgen. Ik weet niet of een begrotingstekort soms niet als politiek instrument wordt gebruikt. Indien dat het geval zou zijn, spreekt dat niet van een goede samenwerking of goed beleid. Is het misschien daarom dat sloten niet worden behandeld, omdat we dan niet duidelijk kunnen zien wat er is uitgegeven? Voorzitter, ik denk dat wij als regering het volk hebben beloofd dat wij zullen regeren, dat wij dat daadwerkelijk ook moeten doen. En in alle transparantie. Een van de belangrijkste voorwaarden die regeringen moeten kunnen scheppen is dat men vertrouwen moet kunnen winnen bij het volk. En vertrouwen kan je alleen maar winnen wanneer je zegt wat je gaat doen en daadwerkelijk doet wat je hebt gezegd. Maar soms krijgen we het gevoel, voorzitter, dat er andere dingen gebeuren. Ik zal enkele zaken overslaan voor de tijd om me aan die 45 minuten te kunnen houden. Voorzitter, de vooruitzichten. We zijn nu bezig met de begroting 2026. Maar velen van ons kijken reikhalsend uit naar 2028. En de vraag is of wij ons niet te rijk rekenen. De middellange termijn macro-economische vooruitzichten, afkomstig van die artikel 4 missie van IMF voor 2026 tot en met 2027. Als we kijken naar de offshore ontwikkelingen die zijn dan meegenomen, voorspellen ik een groei van 20% vanwege stijgende investeringen in de private sector. En tussen 2028 en 2029 wordt de groei geschat op 28,5% en 43%. Dat is een gigantische groei voor een land die moest worstelen met een groeipercentage van 3-5%. Of soms zelfs waarbij er sprake was van negatief. Geschatte BBP, de lopende marktprijzen, zal dan groeien van 208 miljard in 2026... naar 475 miljard SRD in 2029. Dat is gigantisch. Dat is meer dan een verdubbeling. De internationale reserve, als ik ontwikkelen van 1,5 miljard in 2025 naar 4,8 miljard in 2029. Dat is wat ik haal uit artikel 4 missie van IMF. Voorzitter, als ik kijk naar ons financieel jaarplan, dan lees ik daar dat de hervormingen voor de Belastingdienst hebben bijgedragen en verhoogde inkomsten. Ik denk dat de minister van Financiën heeft gehad over de verhoogde inkomsten. Maar de detaillering over waar die inkomsten allemaal vandaan komen, er is gesproken over BTW. Maar ik denk dat er ook andere bronnen zijn, die zijn mij niet zo duidelijk. Maar het plan zegt dat dit komt door combinatie van prudent begrotingsbeheer, duurzame schuldbeheer, verbeterde belastinginning en terugdringen van de inflatie. Daardoor is de financiële positie van de staat versterkt. Maar er is ook een waarschuwing. En die waarschuwing is dat de economie, ondanks de vooruitgang, nog fragiel en gevoelig is vanwege externe schokken. We weten dat mijnbouw een sector is die niet duurzaam is en afhankelijk van oorlogen, ziektes, fluctuaties kan vertonen. Dus we kunnen niet 100% daarop rekenen. Maar desondanks zien we dat 80% van onze totale exportwaarde komt door de mijnbouw. En andere exporten zoals garnalen, hout, bananen, etc. Die maken ongeveer 12% uit van de totale exportwaarde. Dat is volgens verslag van 2024. Dus hierin zien we het belang om de mijnbouw, de inkomsten uit de mijnbouw, te plannen hoe deze in te zetten voor diversificeren van de economie. Voorzitter, als de internationale handel van Suriname wordt geanalyseerd via het klassificatiesysteem van de economische goederengroepen, EGG, dan wordt opgemerkt dat ons land op elk gebied een netto-importeur is van goederen. Dat wil zeggen, we importeren haast alles in dit land. Van alles, van auto-onderdelen tot zelf groente en fruit importeren wij. En daaraan geven we de vieze uit. De vrije markt is goed. Maar de vraag is of we niet te coulant zijn. Of we de vrije markt niet te ruim interpreteren. Ik denk dat wij als land veel te aardig en volgzaam zijn als het gaat om te voldoen aan internationale vereisten. En dat wij onze markten heel gauw opengooien, waardoor onze eigen ondernemers of onze eigen productiesector wordt kapot gemaakt.
1: Stanley Bedersen, fractie lid van de ABOP. We hebben u gebracht zijn bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 26 juni. Ik bedank u voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: ding, nigga. Het menu van Eethuis Esselin op vrijdag 26 juni. Chowmin, sweet osunasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, anitriberi, moksalesi, gridbana soep met kip erin, gebakken vis met oma haar speciale saus, gevulde sopropo en pikante bokking met ei. Als groente hebben wij kouseband, amsoi en boulanger. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esselin. Anyang oso nanga echte shuitesi fufosi. We staan aan de Bonistraat nummer 106 tegenover Indra Mayo. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458-169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 748-7679. Eethuis Esselin. Anyang oso nanga echte shuitesi fufosi.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
2: All the hits, one station.
1: This week on 10.

0: Lekker!
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 26 juni. Okensoep met kip en zoutvlees. Kibbeling met wedges. Witte bonen met kip en sausages. En pittige bokking met ei. We zijn gevestigd aan de Kommelwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Hier hoor je het anders en beter.

0: 90 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, Eurocommie man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Zanazani, Naskip.

0: Hoi mama.
1: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
0: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Gang, je zin wel 100 euro, Jim.
0: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
0: Ik zei 50 euro, mama, 50.
2: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
0: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij nog. Ik zin even jouw Western Union, die op Engelstraat. Want trappen aan top service, vriendelijkheid, top. De smijt is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
0: Ja, maar ik weet, ik

0: werd weer tijd. Na 6 jaar presenteert het Bastion opnieuw dubbel Stoffie. Stoffie met Kaseko Jazz Formatie Time Out en met Pila en Nax Kaseko Loco op zaterdag 27 juni exclusief in het Bastion Nieuw-Amsterdam komen wijnen. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Techno Lobby en het Bastion. Voor tafel en VIP-reserveringen bel 879-3284. Dubbel Stoffie. Optredens van Stoffie met Time Out en Nax Kaseko Loco. Zaterdag 27 juni, inloop 9 uur, showtime at 10. Het
1: Bastion. The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, on Peterbus.
3: Number one.
4: Number one.
5: Que massa gangado. Diogo de mandar o futuro aqui não acaba doente. O tabaco de mó blessifiente por ontem. Ok?
6: Ok, ok.

Goedemiddag kijkers en luisteraars, dit is QN Insight WK Update. Vandaag is vrijdag 26 juni en WK voetbal natuurlijk in volle gang. En al een paar dagen geleden zijn de wedstrijden begonnen die simultaan worden gespeeld. Sinds 24 juni toen Brazilië de aftrap deed tegen Schotland. Nou, gisteren weer een speeldag met veel goals en veel wedstrijden. Als we even snel terugblikken naar gisteren. Dan zagen we dat Curaçao niet verder verloor van Ivorcus met 0 tegen 2. Mm-hmm. Toch wel moet je dit ervan zeggen dat de Antillianen onder leiding van Dick Advocaat, toch de masseur, de man van tak E, los van de grote verwinning van de Duitsers op die mannen, 7-1, hebben de Antillianen zich toch kranig gedragen om maar 0-2 te verliezen van Ivorcus uit Afrika. En het is ook de eerste keer dat Ivorcus natuurlijk een stap dichterbij komt naar de volgende ronde. De andere ontmoeting in die pool, waar vele mensen dat niet hadden gedacht, maar Ecuador had die wedstrijd, of moest die wedstrijd ook winnen van Duitsland, om zich te plaatsen voor de volgende ronde, dus rond 32. En de Zuid-Amerikanen maakten geen fout en wonnen met 2-1 nadat ze ook 1-0 achterkwamen te staan tegen Duitsland. Met deze overwinning heeft de president van Ecuador ook besloten dat er een nationale vrijdag gekomen is. En dat Ecuador zich geplaatst heeft voor de volgende ronde, want het was een narrow escape. Wat we niet moeten vergeten, dat Ecuador ook nummer 2 geëindigd is in de WK-kwalificatieronde in Zuid-Amerika, vlak achter Argentinië. Dus de Paris trangen de massabal, alleen de man bestelt zo teleur. Maar feit is, de doelstelling is gehaald, de Mandorotra-ronde. En vanaf maandag aanstaande gaat het karwei beginnen met het knock-out systeem.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditching winkels.
2: Later op de avond waren er ook nog andere wedstrijden. Japan kwam tegen Zweden uit. En Japan speelde gelijk 1-1. Toch, en Nederland tegelijkertijd maakte geen fout tegen Tunesië. En won met 3-1. Doordat Japan gelijk speelde, is Japan ook op de tweede plaats geëindigd. En dat betekent dat Japan maandag aanstaande uitkomt tegen Brazilië. In de oefenwedstrijd won Japan al nog van Brazilië. Maar brief me Monday aanstaande. Nou, aan Tratabaka in Houston. Met de vorm waarin Brazilië verkeert. Zeker Vinicius. En Brazilië komt langzaam. Dan zijn de Japanners gewaarschuwd. Maar ook Japan heeft aangetoond in de algemene ronde. Om het Nederland knap lastig te maken. En weten te voetballen tegen achterstand. Want Trapa bleef Waka 2-2. Nederland daarentegen, die won van Tunesië met 3-1, zoals ik al zei. En Nederland is groepshoofd geworden. Dus de clash die je krijgt op maandag aanstaande is Nederland tegen Marokko. Op het veld krijg je de clash. En ook in Nederland, want je weet zodra Marokko lassie, dan direct rellen in Nederland. Wie is de man Winnie, de man Fitty. De man lassie, de man Fitty morgen. Dus het gaat nog wat worden. En meneer Gert Wilders zal op scherp zijn, want er was een image gemaakt. Dan gaan we haar wat rode kaart. Afas de Marokkanen, dus ze vechten er maar uit. En laten we kijken als Nederland in staat wordt geacht om dit sterke Marokko te onder te krijgen. Want, brief me, Marokko is Afrikaans kampioen. De patraan breed. Toch? En iedereen moet oppassen voor deze Marokkanen. En dan hadden we nog twee laatste wedstrijden gisteravond. Turkije verraste vriend en vijand en won met 3-2. De Turken waren al uitgeschakeld. De Verenigde Staten speelden met 7 andere spelers in de basis. Omdat ze al geplaatst waren. Maar toch, dit Turku tikt 3 punten en gaat niet met 0 punten naar huis. Eigenlijk was Turkije hoger ingeschat. En zeker een plek in de volgende ronde. Maar op papier is het leuk, maar ze aan dat niet tel. En de laatste wedstrijd die gisteren werd gespeeld tussen Paraguay en Australië. En die partij begon, is geëindigd zoals het begonnen werd, 0-0. Vandaag wederom een speeldag tijdens WK voetbal 26 juni. Wij gaan heel even eruit en dan blikken we terug op de wedstrijden die we vandaag hebben op schema. Tot straks.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditching winkels.
2: Welkom terug bij QN Insight Weken Update. Nog steeds elke dag een update. Lokaal en internationaal. Dit is vanuit Amerika. Toch, voor vandaag hebben we wederom een aantal wedstrijden. Om 4:00 middags de clash tussen Noorwegen en Frankrijk. Beide ploegen, beide landen zijn al geplaatst. Frankrijk natuurlijk torenhoge favoriet. Zaman Cliff, wat ik relaxed hier. Zaman Zabtak de Fransman van Mandor ook. Even kijken als Haaland eigenlijk het zich wil opmeten tegen Mbappé. Toch, want de maat leidt de bal ook toe. En hoe weet allemaal dat Frankrijk een van de grootste kanshebbers is om de eindstrijd te halen. Tenminste zich te plaatsen voor de finale. Want tegen de finale, dan gaan we tratabaka. En meteen de mangba. Alla pipan is mokasem tabaka. Dan ook om 4 uur vanwege simultaan in die pool Senegal tegen Irak. En Senegal gaat daar moeten winnen. Want dat is nou een feit. Wil je dan als beste nummer 3 nog overgaan? Omdat als je 6 punten hebt, je sowieso al overgaat. En vergeet niet, de 8 beste nummers 3 gaan over naar de volgende ronde. Niet van de 8 poes gaan de nummers 3 over. Nee, let wel. De 8 beste nummers 3. Het kan zijn dat soms van 1 poel zelfs 2 landen overgaan. Als ze meer punten hebben vergaard dan andere landen in andere poes. Dus daar moet ik wel vergissing in Apisdati. Dan vanavond om 9 uur ook 2 wedstrijden. Kapverdische eiland tegen Saudi-Arabië, toch wel de grootste verrassing. De man had Horengi Spanje 0-0. En de man zoor Uruguay tak brada Wisilai met Laibaka. De man lai toe, Uruguay lai toe. Zij spelen tegen Saudi-Arabië. Wie weet is dat misschien voor Kapverdi de dag om de eerste 3 punten binnen te halen. Ze hebben al 2. Want als ze winnen hebben ze 5, gaan ze zeker over als een beste nummer 3 overgaan. Toch. En de andere clash die vandaag is, is de topper tussen Uruguay en Spanje. Uruguay zit in een moeilijke situatie. Spanje daarentegen speelde gelijk tegen Kapverdië, maar maakte geen fout tegen Saudi-Arabië. Dat werd makkelijk 4-0. Dus de Uruguayanen zijn gebrand om het Spanje knap lastig te maken. Uruguay daarentegen heeft 2 punten. Als ze winnen komen ze op 5. Spanje heeft 4 punten. Als Uruguay wint, komt Uruguay 5. En dan als Spanje verliest, dan blijft Spanje steken op 4 punten. Dus alles is nog open in die pool. En laten we even kijken als hun groot talent, Jamal. Natuurlijk weer van Sint-Douglas Week, want alle grote toppers. En laten we Lamine Jamal niet vergelijken met spelers als Mbappé. En Haaland en Vinicius en Messi en Cristiano Ronaldo. Want het is een oneerlijke vergelijking. Een man pas 19 jaar. En dan kan competen man maar 25, 27, 30, 34. Want dat is oneerlijk. Hij is gestart met zijn carrière. Hij heeft het EK al gewonnen met Spanje. Laten we kijken als hij in staat is om alvast ver te komen op een toernooi. Toch? Het is een uitzonderlijk talent bij Barcelona en Spanje. Toch, en hij zal zijn stempel doen, want hij maakt sabbal wreed. Dat zijn zo'n beetje de wedstrijden voor vandaag. Dus nogmaals, vandaag vrijdag 26 juni om 4 uur, 2 wedstrijden. Noorwegen-Frankrijk in Pool I wordt gespeeld in Boston. In het Gillette Stadium, tegelijkertijd in dezelfde Pool I. Senegal tegen Irak in Toronto. In het BMO Field Stadium helemaal in Canada. En om 9 uur 's avonds hebben we 2 wedstrijden in Pool H. Kapverdi tegen Saudi-Arabië in Houston. Dan heb je Brasjan op Plein Moende voor Setkonanga Japan en verklaart de Parad direct. Toch de man kan gooien Moro Sushi. Mishikbata Kleffe bij Lafu. Die wedstrijd wordt gespeeld in het NRG Stadium. En vanavond simultaan in Pool H. Uruguay tegen Spanje. Die wedstrijd wordt gespeeld in Mexico, in Guadalajara. En het stadion is Estadio Akron. Dat zijn de updates geweest van QN Sport WK Insight. Toch geniet van Baganatori. Het is weekend. Abal Ololo vanaf Tide Satra Sonde. Maar misschien voor het gemak, voor iedereen kan ik nog aangeven. Morgenochtend hebben we 2 wedstrijden simultaan Egypte tegen Iran. Die wedstrijd wordt in Seattle gespeeld. Nieuw-Zeeland tegen België in groep G wordt in Vancouver gespeeld in Canada. En 27 juni hebben we nog een aantal wedstrijden. Want dan heb je Panama tegen Engeland in New York. Morgen Kroatië tegen Ghana in Philadelphia. Toch? En dan morgenavond de thriller in Miami. Hard Rock Stadium waar QN Sport ook aanwezig zal zijn. Tussen Colombia en Portugal. En dan Congo speelt in dezelfde pool om 8:30 s'avonds tegen Oezbekistan in Atlanta. Heeft het programma ook gehad van morgen? Dat dan veranderen wij. Maar ja, tegen Arkibaganato, die zaptak als hij zit. Alla fasi. Toch, met dat men vraagt en wij draaien. Fijn weekend allemaal. Doe het allemaal rustig. We blijven sportief. Ongeacht, ik kan haar wamen. Ik kan doen zijn wat niet. Maar we hebben een afspraak toch. Hoe kost nog een kondre. Hoe kost nog een dotaki toch. Maar we harden maar weet. Als je naar Brasjong, deze zaptak. Als je naar Karagi, Brasjong, schoot ook als rotoi. Als je Karagi Frankrijk, dat kan de MP kan konteki. Als je naar Karagi, dan maar. Al met aan, hou het sportief. Weka, het mondiale brengt iedereen bij elkaar. Kool op elkaar aan de schuiti, toch? En het TKD morgen schuiti. Goedemiddag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepsing winkels.

0: nigga.
1: BT, attack this na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Suriname's meest beluisterde en best bekeken 99.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Wij doen een uur baganatori. Goedemiddag. Het is 26 juni. Witak alasma odita pa sweet day disi. Frida baganna. Ik ben Clifton Michael Limburg. En in Abaganna Tori, dames en heren, Oemloekoevo, om in een uurtijd de zaak over te dragen. Omdat vanmiddag een van de meest spannende wedstrijden gespeeld zal worden. Namelijk tussen Frankrijk en Noorwegen. En in mijn begin op je stem voor Euro. De technische mannen hier bij mij in de studio zijn nodig voor de nodige assistentie bij de opname. Straks om 3:30. Dus we zijn zeker tot 3:15 de

0: Ricky Arki. A districtscommissaris die ook gereageerd heeft, meneer Ramoutar, dacht ik. En wij beginnen met hetgeen waarmee we geëindigd zijn. En dat is dus een andere spreker hierover. Clyde Timmer. Amara Kaptena Totti Kamp. En hij heeft ons wat meer verteld over, over de divisie in Aliba. Nogmaals, hij heet Clyde Timmer, kapitein van Totti Kamp. Pamade. Hai, mi verengba. Clyde Timmer, laten we even luisteren naar.
1: Ik kan berekenen dat deze woensdag maand, afgelopen woensdag, dus een. De man go loko net, de man zei zit net wat door. Maar de man kies zo de divisie. En de man zit ook divisie voor ik ba. Begrijpt u? Dat woensdagmiddag, een man go loko net baka. Dan man zit ook aan de kant, dat jong. Je go loko net maanden, voor pisie. Bakana, voor pisie. Want dan de club, begrijpt u? Donderdag maanden, dat de man is het ook één. Ce sont des déficits et flops ça. Il n'a pas de pécher par d'autres. Il n'a pas de pécher par d'autres. Il n'a pas de pécher. Non, ce sont des déficits. Il n'a pas de pécher. Il n'a pas de pécher. Il n'a pas de pécher. Non, on s'en est clop. Donc, tu sais, il y a un alarme qui est attaqué. Il y a un big bel octo. Il y a un big bel octo. Il y a un homme qui est venu à la maison. Donc, tu sais, il y a un alarme qui est attaqué. On s'en est clop. So ici a téléphone bigi waka gagra lanti déjà en so utake on s'en est club en mille autorité koina assistim direct
2: mar dis na este li sa we mek so on s'en me
1: ya taxo pour fisi de déjà si de le fisi ou pour aller na le bas pour bro
2: en uno sap ete fa de konta ki asan disipsa
1: non. Heel gezegd, we noemen dat sana oorzaak, sana probleem. Dus de man tek visie is de monster tagwe, milieu autoriteit. Dus de man dat baloe de onderzoek voor zijn man melden, we noemen sana a probleem.
2: Maar dan van weet je dan, want me kon begrijp dat we de afhankelijk van Aliba, dat we vissen dat we wat raar naar de wand dan.
1: Dat na situatie nu, dat jong. If you got liba of Daliba, you want drink water, you know, drink water. On that, the mobile authority, they want to talk for Lopok, who no make cobra, Paliba, no yampisi, no drink water, no wasipa water. Tanganda penuno de Nasituazi.
2: Madame Favedo?
1: Well, on to choose water, the tenia door piece of it of the root tank, the smile, pardon it is a tail, the root tank, yeah, big cobra, you get normal liter. Dusmara, dice isa big bami ta mantakion, ama minister takion, pa disma unyang moro faradin dice ikong.
2: Demangi unwa oplossing bata kade dema ucha futsal paket kong batra watra usid dat.
1: Demadi abdo hukta, demadi abdo hukta mara demate imita kia migmi horis pa ifo deso yo, kete lukusang tangapito man beito dorto minsi.
2: Ube yere watra santu? Want to smile takitaki door dat de man de beze in a gold busi da ala de ala doti fa a hot winning a stroma door gona liba. Fail look up his story that?
1: Look on that na de man satak de sand na de ma igi plant or two. Bagre, they all tak once an im subsay taki. They all tak once an im the 100% tak e na dati. That na problem, that na story. First time. Maar midden op kapitein van gebied, noem maar iemand duidelijk zijn dat ik naar Jan of Piet op de klas. Minus op

0: autorité solange mille autorité ça côté de déficit dans la trace simple tchagwe monstre tchagwe l'autre imita capitaine loukou na homme d'attana mi bon ki bon ki sokou la gwina le pas même déficit de dé mi non man tak tak na kou la do je suis mi non sa sana orsa solange de manote imita autorité no de imita ei na dici na dat na so so blabla etc dans mi non man tak next
1: capitaine Tcharo brengt ons terug Ade voor woensdag, want woensdag hoe ontdekken ze aan. Ade dat schreef je, nu was maar bij drink van Liba of was in Liba.
0: Ik had dat kuwasi, unjanfisi. Ik had dat hier, maar ik had dat hier, maar ik had dat hier, want toen was dat unjan. Ik had dat unjanfisi toch, is dat na situatie. Maar dan gaan we, als we nog klaar hebben, ede aten, ete, of bere aten, of wat dan ook, maar unjanfisi. Om het donderdag, om het donderdag, als je dat hier, want ze hebben klop ernstig.
2: En tot die kamp de in Sramaka. Er is mijn mening. Nou, wanneer dit soort dingen gebeuren, dode vissen en zo, dan kan je niet iedereen spreken zonder de mensen van. De Mabinem was Nimos. Ja, toch? Maar nu hebben ze een andere naam. Je weet, we zijn kampioen in het veranderen van namen. Nationale Milieuautoriteit, NMA. En NMA, daar is de directeur, mevrouw Vanessa, of Vanessa, moeilijke naam hoor. In elk geval mevrouw Jeffrey. Zij hebben de zaak ook bediscussieerd. En bestudeerd. En mevrouw Jeffrey gaat ons de bevindingen van de Nationale Milieuautoriteit doorgeven.
3: Wat we kunnen aangeven, inderdaad, we zijn benaderd over deze situatie. De NMA is dan direct uitgerukt in samenwerking met de NCCR. Zijn we geweest, we zijn geweest aan het gebied. Ik kan wel niet veel zeggen omdat het onderzoek nog gaande is, maar wat we wel hebben gedaan als autoriteit, we hebben dan monsters afgenomen, zwaardermonster en ook een paar van de vissen. En dat hebben we afgegeven aan de lab om te kijken van wat de mogelijke oorzaak kan zijn van deze situatie. Dus nu hebben we niet echt een beeld wat er is, want het onderzoek is nog gaande en zodra er duidelijker is wat er is, dan kunnen wij dan weer informatie verschaffen, of nader informatie verschaffen, zeg maar.
1: We hebben ook begrepen dat een van de mogelijke oorzaken kan zijn de goudwinning die dichtbij de rivier wordt gedaan.
3: Dus dat kunnen we ook niet met zekerheid stellen, toch? Dus daarom dat onderzoek, daarom de monstersafname die we hebben gedaan, en dan moeten we vaststellen wat de oorzaak is. Dus we kunnen dat niet zo vaststellen. Dat vermoeden kan daar zijn, maar het moet vastgesteld worden, bevestigd worden. Dus dat kunnen we niet zo zeggen.
1: De rivier is die hele rivier vervuild nu?
3: Ja, dat daarom toch. Dus daar hebben we gezegd uit voorzorgmaatregel. Weet je, blijf van het water af, blijf van de vissen af uit voorzorg. Hebben we dat doorgegeven totdat het nader bekend is wat precies gaande is.
1: Welke chemicaliën zouden voor een dergelijke situatie kunnen zorgen?
3: Zo, dat kan ik ook niet zo vertellen. Ik kan dat echt niet zo vertellen, want ja, je moet weten wat voor impact, wat voor soort chemical dat is, zeg maar. Als het reageert, hoe dat reageert, als het aanraking komt met water of met een ander stof. Dus Ja, ik kan het niet zo vertellen, want het kan any chemical zijn. Het kan any chemical zijn en alle ja, chemische stoffen kunnen een bepaalde reactie hebben als die aanraking komt met andere stoffen.
1: Zijn er stoffen, chemicaliën, die worden gebruikt in de goudwinningssector, die zo een reactie zouden kunnen veroorzaken?
3: Kijk, wanneer je bezig bent met de mijnbouw of wat dan ook, en je gebruikt chemical, is er altijd een gevaar. Maar de kunst is van, hoe gebruik je dat? Hoe wordt het ingezet? Zodra er een overmatigheid is van toepassing van chemicaliën, heb je al een probleem. Het belangrijke is van, hoe wordt het ingezet en wat is de dosering? Overmatigheid kan leiden al tot een probleem. Dus we wachten gewoon even af wat het wordt. Wat het onderzoek uitbrengt, wat het uitwijst, zeg maar. En dan pas kunnen we vaststellen van om welke type chemisch chemical het gaat. En mogelijkerwijs ook misschien de hoeveelheid dat toegepast is.
1: En stel dat water is gecontamineerd, hoe wordt zoiets opgelost?
3: Ja, dan heb je natuurlijk... Je moet nagaan waar dat precies is, de hoeveelheid. En op basis daarvan moet er een strategie worden uitgezet om dat aan te pakken. Maar nu hebben we geen beeld. We weten niet of het de hele rivier is, we weten niet of het een plekje is. Dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen. We kunnen nog niet met zekerheid zeggen van hoe en wat. Welke toepassingen gedaan zal worden.
1: Ja.
3: Om te herstellen, ja.
1: En binnen hoeveel tijd hebben jullie een beeld?
3: Vandaag is vrijdag. Ik denk misschien rond het weekend al, weekend maandag, tot zover zijn.
2: Ja, dan is het... Daar is het dus afwachten geblazen, hè? Totdat de mensen ons wat meer kunnen vertellen. In deze fase, zegt die mevrouw, kunnen we dus niet te diep ingaan tot de bottom. Dus afwachten geblazen. We vragen aan de mensen van het gebied, be careful. Mensen, we hebben... de DC bereikt over die tory waar ik het gisteren over had. Van de Ranjitstraat. Die tory waarbij de mensen van de buurt ons benaderd hebben. En waarbij zeker één mevrouw heeft aangegeven van... het is bijna niet meer, het is niet meer prettig wonen hier in die straat. Uno besta basan zo. Maar wat er nu gebeurt is gewoon... ronduit onbehoorlijk. Dus deze Ilaibax hebben we bereikt. Maar ik wil u aandacht vragen voor iets anders dat nogal storend is. Wauw. We krijgen stevige rukwinden hier, merk ik. Een behoorlijke rukwind. Sega Erdak. Zo wat zijn nou. Terwijl je de bagan naar Tora Erdak vliegen. Zo uniek zijn in de wereld. Maar goed. Ben ik er niet zo ver. Ik kan het dan ook noemen. Pasa. Wat er aan zijn de storen. Voor zich wat ik aan Tori van DC. Is wat ik zelf zie. Hè? Niet eens zo ver van ons. Je weet, je hebt soms sommige bedrijven. Ik weet niet als het goudopkoopbedrijven zijn of hoe die dingen heten. Maar die mannen hebben beveiligers. En die beveiligers hebben wapens. En dat ding is heel erg lastig wanneer iemand van het bedrijf uitreedt. Soms niet eens hoor. Soms gewoon aan mij ga of zo. Dat de man, ik kon op een straat, naar een gong. En dat is vreselijk intimiderend. Omdat als je een brik wil, voor mij was maar rij uit, kan je dat gewoon vragen. Je gaat natuurlijk in een longe nap midra strati. En kan die anno allemaal o stop gelijk. Maar geloof me, wat mou stop. Maar ik vraag me af wat de noodzaak is om zo intimiderend met dat wapen trame kot na banga gozo tapa passi trame horagong gericht weliswaar naar de grond. Maar dat ding is heel erg provocerend, storend. Misschien moet ik ook zeggen aanstellerig. Is nergens voor nodig. Isabi, dus ik moet eigenlijk moet de politie ons uitleggen hoe te handelen in zo'n situatie. En natuurlijk, inorei nakamang. Inorei nakamang natuurlijk niet. Moet stop. Maar ik vraag me toch wel af, waarom moet dat zo met dat wapen? Begrijp je? En bikatak moet stop. Maar wat gebeurt er if we man no stop? Dan wat gaat er gebeuren? Je soetaman. Ik kan soetaman, maar heb je daarna stront aan de knikker. Dus ik kan soetaman. Ik kan soetaman, maar de andere kant aan elkaar heen nakkie ondersteboven toe. Dat kan ook. Dus ik weet niet, ik denk dat die mensen dat ding, sommige mannen, Isabi, je hoeft dat ding niet zo dip, daar gaat bij mij om hoor. Je hoeft alleen niet zo demonstratief met dat wapen. Met andere woorden, je moet stoppen. Zo demonstratief met dat wapen komen staan midden op de weg. Het is vervelend, het is lastig. En ik denk dat de politie deze mensen moet aanspreken. We begrijpen het, je bent beveiliger van het gebouw of van weet ik veel wat dat ding is. Maar je kan op een andere manier praten en vragen tenminste dat we maar stop, zodat... Soms is het gewoon om iemand te laten uitreden. Niet eens gewoon om ik of zo. Komt die collega met dat wapen op straat staan. Isabi, zo boom, even een stop, mosuti. Dus, dit land, zegt iemand heel terecht, is echt naar de afgrond op zoveel, op alle vlakken. Isabi, sommige mannen hebben een wapen. Ik ken mensen die wapendragers zijn hoor. Soms weet je niet eens dat ik een wapendrager. Je weet het niet eens. Maar als je een wapen is, je merkt het niet eens. Andere mensen hebben een wapen naar de maatschappij. Aan mij put dat eruit dusdanig, zodat ik kan schieten aan mij tjauw aan gong. Express aan mij weer een schietrui, zodat een wapen kan steek uit. If you're a weapon drager, brother, no man have shigong, no man have sabi, ook toe. En a weapon na je laatste optie. Niet om mensen te intimideren of te laten zien van ay me orwan gong. Isabi, je orwan gong da sang, defi gewoon. No stel je aan, no konta papasi na a gong. No ko intimideren weggebruikers na a gong. Isabi, dus laten de bedrijven die zorgen voor de beveiliging dit soort dingen met het bedrijf bespreken. En laten we ermee ophouden met dat gedrag, want het is irritant. Want je hebt een feit in Malaysia, maar in de feit, maar in dat je aan haar gong. Naki free. Dat is wat we doen. Hopen natuurlijk niet dat het gebeurt hoor, maar... Iedereen doet maar wat. Je komt met een wapen op straat staan. Je bent gek. Gewoon zo. Je moet stoppen. Gewoon zo. Deze dingen waren vroeger niet merkbaar toch in het land. Dus laten de instanties, dames en heren. Anders ga ik u oproepen. Stop niet. Toch? Dat stoppen we niet. Want je krijgt een instructie tegen naar verkeer, waar je op zou moeten letten en zo. Ook dat ding van de verkeerders zijn de volgauto, sorry. Zo is ook irritant. Die mij gaan rijden les nooit, mij lezen wat staan voor volgauto. Als school doe je bijna, ik kan begrijpen. Maar volgauto, dan moest ik een druk mij gaan zien, omdat de minister rijdt en volgauto moet achter de minister rijden. Als er een gap is, dat is hun zaak. Maar goed, het is heel erg vervelend. Dus laten de mensen goed letten op dat gedoe. Isabi, met wapen op straat komen staan. Maar het irriteert me mateloos, man. Ga een kan met je wapen. Ranjitstraat is een zijstraat van de Manki Lano of Manki Straat. Is Manki Straat, volgens mij. Dus Manki Straat is een zijstraat van de Kwataweg, zei ik u, tegenover Mekipje Reclame, Furniture City. En de mensen hebben gezegd, wij hebben geen problemen. Alamailuku femtje hossel, emtje so toe. Ik neem aan, Ipotwan Tinti Drapi, je zal wel vergunning hebben. Neem ik aan, je zal wel vergunning hebben. Maar Mickey so toe tap waar relax was. En, normaal, Curaçao, dit is Frankrijk. Iemand zegt er niet van Curaçao. Nee. Lydia, dit is Frankrijk. Hij maakt je zo tot op je tap, dat je relax was. In de handel no asma. Ik kan make money. Ik kan draaien tenti. Isabi. Ik kan doen tori. Ik kan investeren. Maar wees geen hinder voor. Dus je woont niet alleen in dat land. Je bent niet alleen maar in die straat. Mensen wonen daar. En weet je wat het begrip wonen inhoudt? Je libi drapen. Je wil libi sweetie drapen. En allemaal naar kikmang, mina kikmang. Ik vind het soms leuk als het een beetje druk is. Met lachende mensen. Ik heb daar geen problemen mee. Maar aan het moment dat gelach of drukte begint te irriteren aan mijn amicee, dan moet ik daar rekening mee houden. Mensen willen slapen. Je hebt slaap nodig om te kunnen functioneren de volgende dag. Je wil geen kruinende mensen die seksen naast een schutting. Willen we niet horen. Als je wil wippen, ga je autobak of ga je in een kamer. Maar doe niet op straat. Waar mensen ook met hun kinderen zijn. En vechten de mensen en allerlei toestanden. Dus wij zijn blij. Ik weet niet wat de DC gezegd heeft. Want Jamal heeft dat interview net afgenomen. Maar wij hopen wel dat na dit vraaggesprek dat er wel een verandering komt in de situatie. Want het kan niet. We kunnen konden zoiets bakbouwen krijgen. We kunnen zoiets zo. Doktu at je bron, het is aan je fugou nu. Dat we dat bakbouwen krijgen dan. Wanneer het ons irriteert. Wanneer we bepaalde dingen niet kunnen voorstellen. Dan zeggen we, het lijkt wel een bananenrepubliek. Hoogwaardigheidsbekleders zeggen het. Wij zeggen het ook. Wij onderling als volk. Maar dat betekent niet dat we alles moeten accepteren. Dat betekent niet dat we alles moeten slikken. Dat betekent niet dat we altijd de andere kant moeten opkijken. Er zijn sommige dingen, dames en heren, waar wij ons tegen moeten verzetten. Om verdere neergang te voorkomen. Isabi, dus mijn hoop dat Baka een interview disi, minus op zal deze takkie. Maar ik hoop wel dat na dit vraaggesprek, dat we toch wel zelf ook horen van de bewoners en iedereen daar, dat de zaak is opgelost. Isabi, of is teruggebracht naar aanvaardbare sferen. Want je kan met je meisjes in je tent draaien, je kan met je meisjes leuke dingen doen. Isabi, het zal me woord wezen, sumawango kango. Want in de meeste gevallen, de sem masa moest sorgutaki, a orde, dames en heren, wordt gehandhaafd. Nou, maar dat is borgo chopu drape. Isabi, maar heb je borgo chopu drape, hoe ga je morgen optreden? Hoe ga je morgen optreden als je zelf ook krant bent van het gedoe van die mensen? Als je zelf ook daar je sweetie gaat halen? Ga je niet kunnen optreden morgen. Dus de iedere nieuwe functie of je hebt een bepaalde rol in een gemeenschap, moet je met sommige dingen rekening houden. Nogmaals DC, ik ga u straks misschien zelf bellen voor een nagesprek. Maar dit ding kan niet zo blijven. Isabi, autoriteiten moeten autoriteiten blijven. En als je nou een autoriteit, moeten mensen respect voor je hebben. En als de autoriteit gesproken heeft, conform de de instructies en de instructies ook gegeven heeft, dan is er geen mogelijkheid, dan is er geen enkel gemaar en geen enkele discussie. Isabi, dus de orde moet onder alle omstandigheden, dames en heren, in place blijven. Jamal sprak de DC Ilahi Baks. De naam van de DC is Rukshana. Rukshana Ilahi Baks. Laten we luisteren.
3: Oké. Okay, men heeft mij gecontact dat er wat activiteiten daar hebben plaatsgevonden. Kijk, als er wordt geschoten daar, dan moet men contact maken met de politie. De vraag is, heeft men contact gemaakt met de politie? En als er luide muziek daar is, of men heeft installaties daar en men speelt de luide muziek af, dan moet men ook contact maken met de politie. En ik weet niet als men dat heeft gedaan. Ik heb van iemand die niet daar in de buurt woont, die heeft de klacht aan mij doorgegeven. En wij hebben dan de bestuursambtenaren op pad gestuurd. Ze zijn daar geweest. Ze hebben met de desbetreffende persoon gesproken. Die heeft aangegeven dat hij appartementen verhuurt. En dat hij ingeschreven staat bij KKF. Hij heeft een eenmanszaak. En wij geven geen vergunning voor eenmanszaak. Dat gebeurt bij KKF. En daarvoor moet men naar EZ. Andere activiteiten daar plaatsvinden. Dus wij zijn dan geweest. De bestuursambtenaren hebben een onderzoek gedaan. Mm-hmm. En hebben daar, hoe het weer... Laat me zeggen, ze hebben op dat tijdstip niets daar aangetroffen. En geen dames die schaars gekleed zijn of dat hebben ze niet aangetroffen daar. Als men dat nu wel ziet, dan zou ik de mensen vragen om dan gelijk contact te maken met de politie en aan de bel te trekken, zodat de politie gelijk actie kan ondernemen. En kijk, als er wordt geschoten daar en men had de politie gebeld. Kijk, wanneer je schiet, dan moeten die hulzen ergens vallen, toch? En dat moet dan te vinden zijn. En als de politie gaat, doen ze daar ook een onderzoek. Dus de vraag is nu, heeft men de politie gebeld?
1: Maar DC, zoals u dat zelf zegt, u hebt de klachten wel binnengekregen... Hebt u zelf ook getracht om de politie in te schakelen, zodat de politie haar onderzoek kan doen?
3: Ik heb met de politie gesproken. Dat is meneer Van Munder. Ik heb met hem gesproken. En hij had ook aangegeven dat hij niet op de hoogte was van de melding, hoor. Maar hij zou wel een van de dagen langs gaan om verder onderzoek te doen.
1: En hoe lang was dat geleden, DC?
3: Zo, ik weet het niet uit het hoofd. Maar het is niet de afgelopen week geweest. Het is daarvoor geweest. Het is iets dat al langer is gebeurd.
1: Maar goed, DC, kent u de persoon zelf, de eigenaar van de plek?
3: Ik heb de eigenaar ook laten oproepen. En we hebben met hem gesproken. Ik weet niet, ik denk niet dat ik zijn naam mag noemen in de uitzending. Maar we hebben met die meneer gesproken, de desbetreffende meneer. We hebben hem laten oproepen. Hij is hier geweest. En hij heeft aangegeven dat hij zich zal houden aan de regels. Wij hebben hem ook aangegeven dat hij geen muziek daar mag draaien. Of luide muziek, want iedereen mag muziek in zijn huis draaien, maar het mag niet storend zijn naar buren. Ook de mensen die thuis bij hem komen of in zijn appartementencomplex, wat hij daar ook heeft, ik weet niet wat hij precies daar heeft, die mogen ook geen last zijn voor de buren. Dus hij heeft aangegeven dat hij ervoor zal zorgen dat niemand daar last van ondervindt. Maar de klacht die ik binnen heb gekregen is van iemand die de klacht heeft doorgegeven voor een van de buren.
1: Ja.
3: We dan direct ook aan de bel hebben getrokken. We hebben een onderzoek daar gedaan en we hebben de meneer ook laten oproepen. Als er dan nog meer klachten zijn, dan moeten we dan nu dan met de politie gaan bespreken en dan regelen treffen.
1: Ja.
3: Dus we moeten een goed onderzoek daar plaatsvinden.
1: Nee, maar hiermee wordt wel bevestigd dat de klachten van storend muziek, de gevechten die daar plaatsvinden.
3: Van gevechten zijn we niet op de hoogte. Wij zijn niet op de hoogte van gevechten. Niemand heeft ons contact van gevechten. Men heeft gecontact en heeft aangegeven dat het de schaars geklede meisjes daar zijn of dames daar zijn. En dat er ook luide muziek is en één keer heeft men gebeld dat er schoten zijn gelost en wij hebben toen ook contact gemaakt met de politie. Maar niemand heeft contact gemaakt met de politie.
1: DC, bent u zelf bevoegd om vergunningen in te trekken?
3: Wij zijn bevoegd om vergunningen in te trekken die mij regraderen. Dus als het een vergunning is van een ander ministerie, dan moeten de klachten daar naartoe gaan en zij moeten dan hun maatregelen treffen. Ik kan dan wel een schrijven sturen naar ze dat er klachten zijn en de klachten aangeven. Maar zij moeten dan ook hun onderzoek doen.
1: Ja. Hebt u dat ook gedaan, DC?
3: Wij kunnen ook wel sluiten en het doorgeven.
1: Hebt u dat ook gedaan, DC?
3: We hebben eerst gesproken met de meneer, maar daarna zijn er geen klachten meer binnengekomen. Dus als de klachten nu via andere instanties binnenkomen, dan hoor ik dat nu van u. Want de meneer heeft aangegeven dat hij zich gaat houden aan de regels. En daarna hebben wij geen klachten meer binnengekregen.
1: Ik zou net vragen hoe het komt dat de DC niet kan optreden. Lijkt wel alsof u bent gebonden aan handen en voeten.
3: Nee, de DC kan altijd optreden. Maar kijk, we hebben die meneer opgeroepen. We hebben hem gezegd van luistert u, dit mag niet, dat mag u, moet u houden aan de regels. Maar we hebben daarna geen klachten meer gehad. Als we klachten zouden krijgen, dan zouden we maatregelen kunnen treffen. Maar als er geen klachten zijn binnengekomen, dan kunnen we het doen en die meneer krijgt 3 keer een aanmaning.
1: U zegt, jullie kunnen niets doen?
3: Als hij 1 keer hier is gekomen,
1: mm-hmm,
3: en we hebben daarna geen klachten meer gekregen, dan kunnen we niks doen, toch? Ja. We kunnen die meneer nu zomaar kluiten als we geen klachten hebben gekregen.
1: Maar bent u na het gesprek met de meneer te hebben gehad, bent u ook weer even gaan controleren als hij zich daadwerkelijk houdt aan de gemaakte afspraken?
3: Er is een bestuursambtenaar geweest, ja. En die heeft ook aangegeven dat hij niets heeft aangetroffen.
1: Ja. En hoe laat is de bestuursambtenaar geweest? Is hij in de ochtend gegaan, in de avond?
3: Ik zal hem even vragen, want hij zit niet ver van me. Rond welk tijdstip bent u langs geweest daar? Hij is rond tussen 3:30 en 4:00 is hij daar geweest.
4: In de middag?
1: In de middag.
3: In de middag, ja.
1: De mensen praten over klachten in de avond, dus ja, ik weet niet hoe effectief dat is geweest.
3: We luisteren. Als de mensen klagen over de avond, dan heb ik graag dat de mensen dan hun klacht indienen hier bij het commissariaat. Want nadat de bestuursdienst daar is, hebben we daarna geen klachten meer gehad. Dus als er nu nog klachten zijn, dan horen ze de klachten per brief in te dienen of ze mogen persoonlijk langskomen.
4: Ja.
3: En
4: de buren weten of de mensen weten dat klachten altijd worden behandeld. Mm-hmm. En het blijft ook confidentieel.
1: Ja. Met andere woorden, de DC die werkt eraan, probeert een oplossing hierin te brengen.
4: We proberen altijd een oplossing hierin te brengen. Vooral ook omdat het een woonomgeving is. Het is een buurt. Ja. En de buren mogen geen last ondervinden.
5: Ja.
4: En dat hebben de meneer ook gezegd.
5: Ja.
4: Ik weet ook toevallig dat er, en dat hebben we ook aan de meneer gezegd, dat hij, of laat me zeggen, er zijn vaker klachten geweest op andere locaties van die meneer. Dat hebben die meneer ook aangegeven. En waarschijnlijk is hij van die locaties vertrokken. Ja. Dus nu is er sinds kort op deze locatie zijn er klachten. En we hebben hem ook gezegd, meneer, we mogen geen klachten meer van u krijgen. En sinds die dag dat hij hier op het commissariaat is geweest, hebben we daarna geen klachten meer gehad. Dus mochten er nog klachten zijn, dan hebben we graag dat de mensen de klacht per brief indienen. Of ze mogen persoonlijk langskomen.
5: Ja.
4: En het gesprek, of als ze bang zijn voor de meneer, ik weet het niet. Blijf confidentieel. Ja. Wij gebruiken geen namen. We noemen ook de namen niet van de mensen die klagen. Wij gaan dan zelf aan de hand van de klacht op onderzoek uit.
5: Ja, ja.
1: DC, tot slot. Want de mensen geven aan, bij hun bekruipt het gevoel dat de meneer de DC in zijn zak heeft.
4: Helemaal niet. Laat die meneer komen en mij persoonlijk zeggen, want ik heb dat niet gehoord. We hebben die meneer aangegeven dat als wij nog klachten van hem krijgen, wij alles gaan sluiten. Dat hij mij in zijn zak heeft, is een pertinente leugen.
1: Nou goed, DC.
4: Ik hou van mijn rust. U houdt van uw rust. Zo moeten de buren ook kunnen genieten van hun rust. En als hij weer bezig is, dan gaan we hem weer laten oproepen.
1: Nou goed, DC. Ik denk dat we het hierop kunnen houden. En we kijken uit naar een oplossing. In deze situatie.
4: Maar ook, ik weet niet wie bij u heeft geklaagd of hoe de melding bij u is gekomen, maar als de persoon luistert, dan hoop ik ook dat de persoon ons contact en alle klachten doorgeeft. Dus dat de mensen ons ook kunnen contacten en misschien kunnen ze ons alles uitleggen, zodat wij ook op de hoogte zijn van alle problemen die daar plaatsvinden. Want de personen die daar wonen, ik heb het niet persoonlijk van hun gehad. Het is via gegaan en zo hebben we de klacht binnengekregen. Dus ik hoop ook dat de buren tenminste een brief schrijven of langskomen. Zodat ze ons kunnen praten, zodat wij ook beter op de hoogte zijn wat er allemaal plaatsvindt. Want we zijn wel gebeld geworden. Maar de persoon die gebeld heeft, heeft de klacht doorgegeven. Snapt u? Maar als de buren ons echt kunnen zeggen van luister, dit speelt van zo'n tijd tot zo'n tijd. Want kijk, ik kan nu naar daar gaan en nu is er niks. Maar als ze me zeggen bijvoorbeeld tegen 5:00, van hé, tegen 5:00 moeten we naar daar. Snapt u?
5: Ja.
4: De vraag ook vanuit de gemeenschap dat we de klachten binnen en dat ze duidelijk zijn wat er allemaal daar. En mocht er iets plaatsvinden, dat ze ook gelijk contact maken met de politie.
2: Ja, ik heb na lang toe tienend krommend geluisterd naar een interview. Inderdaad, Jamal heeft heel goede vragen gesteld, maar ik ben niet zo tevreden met de antwoorden. Ik denk hij ook niet hoor. Op de eerste plaats moeten we zeggen, de buren hebben vertrouwen in de media. de buren weten wat de kracht van de media is. En de buren mogen het ook droppen bij de media. En de media brengt het ter sprake. En de media zal erop blijven tamboureren zolang er geen oplossing is. Ik ben blij dat de DC die meneer heeft laten komen. En het is misschien goed dat hij inderdaad zijn verontschuldiging heeft aangeboden. En dat Amantaki dat het niet meer gaat gebeuren. Maar dat moet ons niet in slaap sussen. Eigenlijk wil ik de mensen van de buurt vragen, maak foto's, maak video. Wanneer het eventueel weer uit de hand dreigt te lopen, leg het vast, desnoods. Drop het bij de media en geef het ook aan de DC. Want 3:00 PM, wat denk je dat je gaat zien om 3:00 PM? Die meisjes slapen tegen die tijd om laat te zijn om je man te... Begrijp je? Dus de bestuursambtenaar zit daar en die zegt... Ja, laat me aan, maar de bestuursambtenaar... Hoe laat ben je geweest, vader DC? En die man zegt, ik ben 5. Met alle respect, hoor. Meneer beschuldigd nog eens, maar meneer tang in Egypte. Met dat in Sranang. En mi sabi dat wat olimoni kan doen voeren. Dus uno weer mi ide. Laten we gaan met een filmploeg... op een tijdstip waarbij we weten... wanneer dat ding daar storend is. Om 3:00 PM. Isabi? Bestuursambtenaar is gaan kijken. Bestuursambtenaar moet niet gaan kijken. Bestuursambtenaar moet dat ding goed vastleggen. Begrijp je? En de DC kan gelijk hebben als ze zegt van... Hey Arkina, ik ben niet bevoegd, blablabla, minogie vergunning. Weet ik veel welk ministerie. Maar als het in uw gebied is... Wees je nog je vergunning en zegt het zelf. Schrijf een krasse brief. Voor die instantie die erover gaat. Leg het vast duidelijk. Van als die zegt, kan ik wat zich hier afspeelt, kan niet langer door de bugel. En wij roepen u op om de vergunning. Ga dat ding weer bekijken. Dat kan wel als die zegt. Dat kunt u wel als die zegt, toch? Dus ik zat me op te winden bij het beluisteren van dat ding. Want luister nou, het doesn't matter als er één persoon is. De mensen die bij mij geklaagd hebben, dames en heren, en was maar klagen. En wij vinden, dames en heren, dat je elke klacht serieus moet nemen. En we moeten ervoor waken dat dingen met een sisser aflopen. Dat die meneer lekker in zijn tent gaat zitten en gaat lachen naar een sigaar van ai, uiteindelijk toch niks op sta. Nee, die meneer moet zich houden aan de wet en aan de regels. Wie hij ook is, wat zijn bakago ook mag zijn, daar moeten we voor zorgen. Geen bla bla bla en mooi weer. Isabi, geen bla bla bla en mooi weer. Dus ik denk dat. Mijn ambtenaar is dat namor of voegapies. Mijn ambtenaren zijn geweest om 3:00. Hey, is er weer een stroomschommeling? Ja, meneer Mano Kletscher, vanaf ik heb dadelijk, ja. Nee, dus ik vraag de mensen van de buurt, want ik denk dat ze geluisterd hebben. De mensen, hou dat ding daar in de gaten. Hou het in de gaten. En laten we in contact blijven. Isabi. Want als het doorgaat, die troep, die rommel. Geluidsoverlast. Hindert in niti. Moet u aan de bel trekken. En laat u zich niet intimideren. Laat u zich niet intimideren door niets en niemand. Maar dat is ook een poging om mensen eigenlijk monddood te maken of in een hoek te drukken. Intimidatie. Laat je door niemand intimideren. Isabi? Je hoopt dat DC Arki. En dat DC inderdaad tree op. Maar ik kan maar draaien tapoe DC. Je naar DC. Isabi, je komt van goede huizen. Sta sterk op je benen En doe wat u moet doen. Als het doorgaat, schrijf die brief. Vraag dringende aandacht. En als het toch niet lukt, is de media daar. U gaat alle ondersteuning krijgen. Ook de publieke opinie gaat aan uw kant staan. Be sure of that. Oké, we gaan zo meteen naar DNA. Er was een heel mooi moment. Heel mooie discussie. Maar draai even de advertentie, want anders kom ik in tijdnood om te straks opbreken. We doen even snel advertenties. Niet even sneller, we doen de advertenties. En dan zijn we zo meteen bij jou terug. Over pakweg 4 tot 5 minuutjes. Be sure of that.

0: money, Jim. Buy a me beji, chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
1: Vrouw, let je pakoku. Heb je ook een Western Union? Onafgoed zo voor?
0: Nee, mi wan

0: Aesop song? Do say one.
1: Me Pupchi. I said here. Yeah.
0: Me teji no champ conja. A Western Union this nap euro, then up dollar. Me chis me mam bg euro that they want conjim SRD.
1: Then a euro.
0: And a Hollands in ever stang. Then a hobby. They have a need. They don't give.
1: Okay, then we'll carry go on trap.
0: It's foot natural. Me want gonna carry transfer Western Union under Johan Adolf Pengelstraat. One drop and me cheese me euro altijd.
1: But then who then? Last shell is 10 euro di wala to. You go taking and you take give you 1 euro. Give me no euro.
0: Stop take it if go axi my son daddy. Ino nyang, ino dringi, and buiten din ye pa euro so.
1: So my pa euro ne egi also.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: Ça va bien, en nous allez. Your Music Agency presents live op zaterdag 27 juni. Kassaf in Ad Live Entertainment Center. In het voorprogramma Live Sessions en Casimax House Band. Supported by DJ Gilly Gonzalez. Kom je uitleven op zaterdag 27 juni in Ad Live Entertainment Center op locatie van Kassaf. Kassaf, na 12 jaren weer eens.
4: Het werd weer tijd. Na 6 jaar presenteert het Bastion opnieuw Double Stoffy. Stoffy met Kaseko Jazz formatie Time Out en met Pila en Nax Kaseko Loco op zaterdag 27 juni exclusief in het Bastion Nieuw-Amsterdam komen wijnen. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Techno Lobby en het Bastion. Voor tafel en VIP-reserveringen bel 879-3. 4. Double Stoffy. Optredens van Stoffy met Time Out en Nax Kaseko Loco. Zaterdag 27 juni. Inloop. Uur. Showtime at 10.
5: Doe mee met de STVS WK Toto en win! Een van de 5 fantastische prijzen. De 5e prijs, een wasautomaat. De 4e prijs, een 55-inch Smart TV. De 3e prijs, een Galaxy 26 smartphone. De 2e prijs, een ticket naar Curaçao. En de 1e prijs, een ticket naar Amsterdam. SMS daarom nu WK naar het nummer 2020. 1 US per sms. De trekking is op 31 augustus. De STVS WK Toto.
6: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn?

0: Tijd geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te maken? Housing International NV staat klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-5 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Doraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos

0: violent.
1: Young Culture, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to Impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en...

0: 0641-0541-046. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Doe mee met de STVS WK Toto en win. Een van de 5 fantastische. De 5e prijs, een wasautomaat. De 4e prijs, een 55-inch smart tv. De 3e prijs, een Galaxy S26 smartphone. De 2e prijs, een ticket naar Curaçao. En de 1e prijs, een ticket naar Amsterdam. SMS daarom nu WK naar het nummer 2020. 1 US per sms. De trekking is op 31 augustus. De STVS WK Toto. Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Safety Through Innovation. Big up. Het is Baganatori, dames en heren. We gaan weliswaar het laatste topic was schuif in. Hallo, hallo, aan Toussaint. Dus je bent me kalisie snel, jong. Alleen, nou weer hoe het is. Nou kon kort kort zijn, ja. Trouwens, maar kom ik hier ook de optie, pe mikang. Pe mikang, ik was snel. Stroop, ik weet ja. Bonja, nee, heeft mijn nabie dat bonja naap toe. If me not, I'm going to be. XF on you, my God, ego. My mother, no, up to. Donovan. Me think it up. Not that I'm on trip, if I'm back. Good morning, Burg. Iemand zegt gewoon goeiemiddag, goeiemiddag. Keep us posted. Ik vind de DC een beetje soft. Iemand moet hij eerlijk. Assange had ik haar gezag, toch? Ik ben geen dictator, hoor. Echt niet. Maar ik ben het of ik ben het niet. Begrijp je? Ik wil geen, if you give me a job, me no one they wanna be. If you give me a job, they talk, jij bent het. Dat ben ik het, sorry. Isabi, dat mag mij arrogant vinden en dictator en bla bla bla, voor mijn karing, voor mijn bekarmi. Isabi, want toen maar besluit ik aan president Boudersen, zo hij is dictator en hij is. Gelukkig heeft hij altijd gezegd, hij doet zijn werk goed. Mina DC. Er zijn echt een paar andere mensen hoor, die ook zo zijn en denken. Maar ja, voor de mama zijn je takkie. Kom naar tak next year, want mijn tak was aan mijn pora hier is sfeer. Ga daar hier regeren, ze heeft bien baby. Maar dat kan beginnen met een bosje. Je wou je lukken denk. Naar eens aan zouden we hier. Naar eens massa de poti. Waarvan we bijna kunnen zeggen van. Hoe lang het brandt uit ook te horen. Maar we durven niet om die dingen te zeggen. Ze kennen me goed. En heel goed. Dat is dan ook weer mee gaan ze het merken. Maar in elk geval mensen. Als dat met elkaar gezag. Je hebt het of je hebt het niet hoor. Echt wel. Als je normaal doet, dan is het ook zo. Als je tekie, dan is het normaal sekie. Als je tekie, dan is het normaal sekie. Als je tekie, dan is Hey, ik heb een paar foto's gehad, ja. Ik weet niet op welke telefoon. Van een vuilnisbelt. Evelam Zegen. Ik weet niet telefoon die ze. Ik weet niet, dat is eigenlijk mijn vergift actie, Jamal, om daarop te zitten als de mensen weer niet betaald zijn. Ik weet niet, als ik dat ding heb gehad in Messenger. Maar het was onvoorstelbaar. Het was onvoorstelbaar. Sami Shi. En ik dacht. Wacht, die moffening. Is iemand die niet voorkomt. En mijn telefoon. En het was nieuw. Ja, nee. Ai, mijn vinding. Rianne, ik ga ze voor je doorsturen. Check als je voor persoonlijk geluid kan plaatsen daar. Op het scherm. En de persoon zegt tegen mij. Ik reed zojuist over de Evram Zegenweg en de Priastra. Een enorme stank. Begreep dat er al 2 weken geen vuil ophaal is geweest. Dus moeten we kijken als er weer een stagnatie is. Maar het is lastig. If Dottie Disson, no? Goedemiddag, er is al 3 weken geen vuil opgehaald. In de ja, zie je, iemand schrijft het. In de zijstraat van Leiden, Evelam Zegen. De vuilniswagens rijden alleen op de hoofdweg om vuil op te halen. Wat de reden hiervoor is, weten we.

0: Ja, pleit dat. Ik ga voorzien, à la vivi, mij poes de ede. Waar zijn die dan? En die zieke alleen maar praten, de politie moet ingrijpen. Want we hebben duidelijk gehoord dat nadat ze de manie versproeg, er geen klacht meer is gekomen. Dus de mensen liegen ook om te zeggen dat de man zei, ik heb de DC ook onder controle. Nogmaals, de politie moet ingrijpen als instantie. U snapt er geen bal van wat de rol is van de DC. Duidelijk niet. Of u bent zelf ook misschien klant van de man om deze rommel voor me te schrijven. De DC zelf verklaart dat er ook klachten waren van dezelfde manier. Adressen. Ja, wat adres, ja. De reactie van de DC straalt geen enkele autoriteit uit en doet anders vermoeden. Suriname glijdt uit. Maar waarom geven jullie vergunning voor dit soort activiteiten in woongebieden? Ook zo'n punt. Lem, rij in de Kinderdorpstraat waar de loodsen en hangaars veldzorg en hoop staan. Kinderdorpstraat, binnenlandbewoners parkeren hun auto's gewoon tegenover elkaar op de drempel de straat. Je kan gewoon niet doorrijden zonder het risico te lopen de voertuigen te beschadigen. Goedemiddag, lees het artikel over kinderen afkomstig van de heer Putini Atompai. Dayu Koirigoluku SOS Kinderdorp. Binnenlandbewoners en digitalen, ze willen niet ondergeschikt zijn aan de politie. Dakba. Heb je hem al?
1: Ja, ik heb alvast twee.
0: Alvast twee, laat me even zien. Efraim zegen, kijk hier. Geen geluid toch?
1: Nee, geen.
0: Efraim. Doet hij net tekkie. Gaan die langs, gaan die stadion staan, je denkt, je moet zo gaan scoren op mijn ding. En ik heb grap, je weet niet op dat je moet zo gaan staan, je was fris. Als je dag zo moet beginnen door geconfronteerd te worden met deze troep. ARD Vissoi. Er zijn andere ingrijpende beelden, laat me even zien. Bij zover. Gwasanja. Je ziet dat die zijn aan het eten. Tegen mij zijn free, alata. Waarom? Na verloop van tijd, waarom heb ik me bij een soort slakadizie? Larven. Een dik wit, waarom heb ik me bij een slakadizie? Die poera zijn jaren. Oil and gas. Je hoort conferentie, maar de Marie staat erop. Ik ben een beetje in tijd nu, dat ik wil. Iemand zegt, je kan ook bij ons komen kijken waar ben je. Laat me even kijken hoor. Wie is scherm, ja. Maar waar zijn jullie? Oh, iets vindt dit volgens mij in het buitenland, volgens mij hoor. Ik leef sommige mensen in positie willen dat mensen van ze houden. Ze hebben geen bal om dingen te handelen. Lach een beetje, check die video, voetbal van. Isabsam en Wraak, waarom gaat Pres niet naar DNA tijdens begroetingsbehandeling? Je kan zeggen wat je hebben wil. Bota was altijd aanwezig tijdens begroetingsbehandeling. Ik ben zwaar teleurgesteld in Pres, jammer van mijn stem. Rij om 9:00 in de avond. Waar moet ik rijden? Langs. Daar zie je die vrouwen al staan. Soms staan ze ook met een boombox. Wat is een boombox? Wat is dat?

Hola. Goedemiddag, Rim. Zou je van mij kunnen achterhalen wat er gaande is bij de Surinaamse ambassade in België? Ik probeer al weken contact te maken, heb ook een mail gestuurd, maar ik krijg geen reactie en mag niet zonder afspraak naar de ambassade. Ik moet mijn paspoort verlengen en kan nu even geen kant op. Graag uw hulp. Oké, laat me even kijken. Dit ga ik daar sturen. Wat is er aan de hand? België 751.

0: من بر ایک بار goed, we gaan naar dus hoezeer ik dat zou willen, op een DNA van bijna 17 minuten hier. Ja, laten we het toch doen, snel. Er was een discussie tussen Aziz Gayadin en Rabin Parmizer. Die mannen spraken over de schulden en de VRI. Value Recovery Instrument. Laten we even naar die discussie luisteren. Misschien halen we er iets uit.
1: Ik heb me beperkt om weer te geven die misleiding van 2030 bij het verkrijgen van die VRI, dat wat die samenleving werd voorgehouden van alle olieinkomsten waren verpand. In het Hindustan zou mij iets zeggen, maar ik mag het niet gebruiken hier, voorzitter. Dus daarom zal ik het niet gebruiken. Want zo hou je een samenleving niet in maling. Voorzitter, wees correct. Zeg de dingen zoals ze zijn, dingen zijn. Want je gaat niet een 1,9 miljard schuld. En dat heeft geachte lid Ramsekoel aangegeven. Uiteindelijk ga je 3,1 miljard betalen. 3,1 betalen. Dus je ziet dat je die meerkosten tegenover een herfinanciering. En ik heb al in de eerste ronde aangegeven, voorzitter, en daarmee ga ik besluiten. Laat die samenleving weten. De Paris Club Agreement, waar leningen tussen 0,5% en een van de leningen was maximaal 4%. En nou af de lening die is nog bij de tak mang de nainiki, if you know pay, that will stop you, of we'll do this, $100 million. En wat doet men? Men gaat deze lening van $100 million aflossen met een effectieve rente, let wel, een effectieve rente van bijkans 30%. Dat is maar low. Maar ik ga maar low. Fremusu. Ik ga maar fremusu. En dat is, voorzitter, u bent ook debet eraan. Al de partijen die in de coalitie zijn, zijn debet eraan. Op dit ogenblik, dit is ten koste van die samenleving. En dat besluit ik.
2: Ja, ik ben niet debet eraan hoor. Dus misschien heeft u zich vergist. Behalve. Lid, Parmes, is dat punt van orde?
3: Ja, voorzitter.
2: Wordt het ondersteund?
3: Wat ik daarnet gehoord heb, voorzitter, is misleiding met kapitale letters. Misleiding met kapitale letters, want belangrijke aspecten worden wel bewust verdraaid weergegeven. Eén, voorzitter. Als we niet zouden aflossen, nu, als we zouden moeten aflossen, laat me dat stellen. Wat voor last zou het op de schouders van het volk komen, voorzitter? Laten we daarover hebben. Van waar zou het geld komen om dat te betalen? Wat de vorige regering heeft gedaan, waar hij ook debat van is, namelijk alles vooruitschuiven tot na de verkiezingen. Dat is wel gedaan. Dat is wel gedaan, voorzitter. En op een manier dat zij hadden mogelijkheden, en dat heb ik, Rabin Parmizer, keer op keer hier aangetoond, dat er mogelijkheden waren dat ze konden betalen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben gekozen om niet te betalen. Dat is volksverlakkerij wat hier verkondigd is, voorzitter. De oud-president, nu helaas wijlen, heeft toch duidelijk publiekelijk verklaard, wij gaan niet aflossen. Dat heeft hij toch gezegd. En samen met Lazard, het tweede punt, voorzitter, dat wij zelfs 70% haircut willen hebben. Dat noem je loomantoor in betalen letters. Wie gaat je geld lenen en 70% korting geven, voorzitter? Volksverlaggerij van de eerste orde wat hier verkondigd wordt, voorzitter. En ten tweede, wij hebben hier keer op keer gevraagd om een debat over de hele kwestie wat toen gegaan is met Lazard en noem maar op. Nooit heeft de regering het durf gehad om hier met ons een open debat te voeren. En nu komt men allerlei andere zaken hier verkondigen. En ik geef hier aan, voorzitter. Dan raad ik daar tegen de heer Dierij.
2: Dank je wel. U wilt afronden? Mag de fractieleden afronden?
3: Voorzitter, ik daag hem uit, voorzitter. Laat hij met die overeenkomst hier, passage voor passage, paragraaf voor paragraaf, wat hij meent subjectief hier gepresenteerd te hebben. Laat hij dat met ons doornemen, voorzitter. Ja, laten we dat doen, voorzitter.
2: Dank u.
3: If de man, dan zal ik hem uitleggen. Want ik versta Engels en misschien verstaat hij dat niet genoeg. Dank u wel.
2: Dank u wel. Dan kijken we naar de andere kant. Let Gaiadin.
1: Ja, voorzitter, ook een punt van orde.
2: Persoonlijk feit of...
1: Ik zal het rustig aan doen, omdat ik niet emotioneel raak van leugens. Voorzitter, omdat... Kijk, ik ga u zeggen... Er is zo dat op 30 juni...
2: Je kunt plaatsnemen, hoor.
1: 30 juni... Voorzitter, op 30 juni 2020... kon de regering, de toenmalige regering, de eerste aflossing, en het was, als ik me niet vergis, regering Boutersen-Adien, de eerste aflossing van Oppenheimer niet voldoen. 30 juni 2020. Voorzitter. Ze waren...
2: Kunnen we het rustig in de zaal laten luisteren?
1: Ja, ja, u bent ook als voorzitter in een andere hoedanigheid getuige geweest dat de lonen zelf niet betaald kon worden waar u zelf hebt deelgenomen aan die onderhandelingen. Is het zo of niet, voorzitter? Voorzitter, was het zo of niet? Nee, u moet eerlijk zijn tegenover die samenleving. Oké, maar goed, voorzitter. Waar ik naartoe wil gaan... dat wij een situatie hadden in dit land... op een gegeven moment... met COVID-situatie, met wereldcrisis... waarbij de noodzaak tot herstructurering nodig was. En voorzitter, dat is bewerkstellig. Die herstructurering is gekomen. Dus die mensen die nu schreeuwen... dat er niet afgelost is, daarom een herstructurering komt. Daarom was het IMF-programma afgesproken. Lichte leningen voor 1%, voorzitter, dat is gedaan. En uiteindelijk hebben we die situatie bereikt om verder te kunnen gaan en om te kunnen aflossen.
2: Wij afronden.
1: Voorzitter, en... ik wil citeren uit het staatsschuldenplan dat IMF zelf deze geeft aan in het staatsschuldenplan dat een succesvolle IMF-programma is volbracht. Maar het heeft aan deze regering gelegen om een andere keuze te maken om duurdere leningen te nemen en de zaken te doen, voorzitter. Maar voorzitter, misschien kende fractieleden aan de overkant document niet dat opgestuurd is sedert vorige periode met betrekking tot de VRI. Al die documenten zijn hier in het parlement, voorzitter. Dus
4: succes.
1: Voorzitter, En hier, hier is zelf een staatsschuldenplan aangegeven. Binnen het herstructureringsproces is een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Anomie schreef hij, naar minister Weinerman schreef hij. Anno, ik bedoel voorzitter, anno uitrasam elisi, melisa minister Weinerman schreef hij voorzitter. Dus voorzitter, is wel jammer dat men aan de andere kant emotioneel raakt voorzitter, maar mij moest jara waarheid kadoro en zo presenteren voorzitter.
2: Met parmesser, even wachten. Ik kan even wachten, ik kom bij jou. Fractieleider vraagt toch, dus ik krijg het woord zo meteen.
3: Rust. Voorzitter, wat we nu gehoord hebben, voorzitter, is wat je noemt in Suriname, Kotakasan Kring, van los borbors, etaki. Dat heb je gehoord. Allerlei zaken onverifieerbaar, de waarheid is, waar hij... Niet verifieerbaar waar hij geweest is toen der tijd, eventueel met A, B of C, weet u waar? Dat zijn van die los en Borbosa niet ten eerste voorzitter. Hij heeft het over de situatie wat overgenomen is. Wel, wat wij hebben overgenomen is vele malen erger. U hebt de staatsschuld toch hoger gebracht. Welke staatsschuld had u overgenomen en vergeleken met u heeft deze regering toch een hogere staatsschuld overgenomen? Of kunt u de documenten ook niet meer lezen? Kunt u dat ook niet lezen? Ja toch? Naar wat bureau staatsschuld aangeeft. We hebben overgenomen een hele kapotte infrastructuur. We hebben overgenomen ziekenhuizen waar infrastructuur kapot is. Dat baby's dood zijn gegaan ook. En al die andere verwaarlozingen in die samenleving wat we begaan. We hebben overgenomen vieze vuile districten waar er geen vuil ophal werd gedaan. En noem maar op verder. En dat alles gaan we dat nu doen. Wij gaan laten zien, de stad Paramaribo was zo vies. Men schaamde zelfs als Surinaamse burger hier te lopen. En gaat u nu lopen door de stad Paramaribo. Dat hebben we allemaal overgelopen en vele meer andere zaken. Wanneer Schenk naar je los Borbos aan die zijtakkie. En wanneer de waarheid kwam, dan begin je met veel meer leugens. En dat geschreeuw hier doet mij niks. Dank u wel.
2: Lid Jones eerst. Liz Jones had eerst gevraagd. Liz Jones.
4: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, punt van orde. Ik wil u erop attenderen, voorzitter, dat op geen enkel manier de stoel besproken moet worden. En wanneer de stoel daar staat, en de spreker refereert naar de stoel alsof de stoel onderdeel is van iets. De stoel, wij zitten hier als controlerend orgaan. We zijn niet de mensen
2: in de... Hij de stoel, hij zegt de vorige functie.
4: Precies, maar u zit daar en hij wilde dat u moest reageren. Maar ik ben
2: daarom
4: blij
2: heb ik
4: dat
2: niet
4: u
2: gereageerd.
4: Dat niet, ik ben blij dat u dat niet gedaan heeft. Maar laten we toch zaken in perspectief brengen, voorzitter. Wanneer partijen anationalistisch gedragingen vertoon, en kunt u nog heugen... Dat het juist deze mensen hier aan deze kant, met collega hier aan deze kant, die alle internationale organisaties hebben aangeschreven om Suriname zwart te maken. Dat is één. Bent u nog vergeten, voorzitter, dat het de president Santokki die toen gezegd heeft, wij gaan die leningen niet betalen. Dus ze hebben het wijlen. Dus ze hebben met voorbedachte raad zijn ze komen zitten om... de Surinaamse regering en de Surinaamse samenleving verder in de nonsens te zetten en in de pijnmand. Maar ik begrijp de vorige spreker, weet u waarom? Weet u waarom ik hem begrijp? Want ik zie plotseling op social media dat hij nu clipjes maakt en knipt en dergelijke. Dus alles wat hij daar doet is juist om te kunnen knippen straks, want hij zit in een interne strijd en hoogwaarschijnlijk moet hij indruk maken. En als dat het is, ik begrijp het. En we willen je daarin ondersteunen in die we moeten, maar laat het niet ten koste gaan van die samenleving. Laten we die samenleving de waarheid vertellen. Laten we niet voor eigen politieke gewin die samenleving opzwepen voor zaken die niet van belang zijn. Nu zijn we bezig met de begrotingsbehandeling. Laten wij die begrotingsbehandeling behandelen. Dat is mijn orde voorstel. Kunnen we doorgaan met de behandeling van de begroting?
2: Ja. En dan draag ik zo meteen over aan de voorzitter.
5: En we gaan vervolgen met een En u weet dat u eerst het feit gaat omschrijven en dan gaan we beoordelen of het persoonlijk feit in extenso gegeven zal worden. Wat is de duiding? Kunt u aanduiden wat het feit omschreven is? Hoe u het feit omschrijft?
1: Ja, voorzitter, om twee redenen. Aan de andere kant werd aangegeven dat ik bezig ben met Los Lossi en Borbori, voorzitter, hier te presenteren, terwijl ik juist zou presenteren, voorzitter, dat wat hier staat in pagina 3, dat het geachte lid daaruit moet lezen. Wat hier staat, dat in 2010 1,3 miljard aan staatsschuld was. In 2020 was het 4. En op de huidige situatie is bijkans 5 miljard. En aan de andere kant wordt hier aangegeven dat er verdelen en heerst lijkt toegepast te worden hier binnen de VAP-fractie. Maar het lid, het gaat hem niet slagen om verdelen en heerst toe te passen. De VHP-fractie is een solide, vaste fractie.
5: Okay.
1: Voorzitter, dus nogmaals, laat me aangeven dat...
5: U werd persoonlijk geraakt door wat gezegd is.
1: Nee, daarom zeg ik, voorzitter, dit is geen Los Lossi en Borbori.
5: Okay.
1: Hier staan de woorden, en ik heb het zelf gelezen, voorzitter. Binnen het herstructureringsproces is er een aanzienlijk vooruitgang geboekt om uit de schuldencrisis te geraken.
5: Ja.
1: Voorzitter, dat zegt niemand anders dan minister Weinerman in haar schrijven, tenminste in haar plan. Dus, maar voorzitter, nee over de schuldherschikking.
5: Het is wel duidelijk dat u...
1: Dus ik denk dat die Los Lossi en Borbori juist van de overzijde.
5: Dat was het punt, dat was het punt. Duidelijk, duidelijk.
3: Alweer de Sofiste leugen, voorzitter. Alweer probeert de overkant, de heer Gayadin, de samenleving te misleiden. En iedereen heeft toegang tot het bureau staatsschulden. Bureau staatsschuld. Laten we kijken naar het tweede kwartaal 2020. Wat er was aan schuld. En gaat u kijken naar het tweede kwartaal 2025. En dan gaat u zien een enorme toename. Punt, voorzitter. En als we andere data nemen en andere zaken, dat is puur om te misleiden. Dat zijn zaken wanneer we overgenomen hadden in 2020, overgedragen hadden toen. En wanneer wij overgenomen hebben met een veel hogere schuld.
1: Ja, dank u wel.
0: Uit de Nationale Assemblée, u hoorde de leden Parmisser Gayadin en Ebu Jones tijdens het debat onder leiding van in eerste instantie voorzitter, fungerend voorzitter Brunswijk en later voorzitter Adin. Wij bedanken DC Ilai Baks voor het reageren op de ene case. Ook mevrouw Geoffrey, haar reacties is van NMA. En a captive to the camp, meneer Clyde Timmer. De crew hier in de studio. Bedankt de adverteerders, de kijkers, de luisteraars. Houdt u er rekening mee. Maandag begint de volgende ronde, de knock-out fase. En ik heb het schema niet hier, maar ik dacht dat de wedstrijd om 1 uur of 2 uur moet beginnen. Ik heb er naar gekeken, dus ik denk dat we die Bagganatori pas donderdag weer hebben. No? Dus houdt u daar AUB rekening mee. We gaan wel voldoende lives hebben om de informatievoorziening via de andere mogelijkheden zoveel als mogelijk naar u toe te brengen via deze zender. Ik wil de mensen van vooral het Flora-gebied vandaag veel succes toewensen. De korpschef is straks bij u na de wedstrijd om 6:15. Is korpschef Pinas in het Flora-gebied. En ik ga u exact zeggen, wat hij precies maar moet. Dat is snel, want de man is moest gaan. Seratori van 98 inch. Dankjewel, Urgel. Ik heb het al. Kasi Ode in Flora Fayadjanstraat, Hoogbouw. Speelveld Flora A. Vandaag om 6:00. Samen bouwen wij aan een sterke relatie tussen politie en samenleving. Lim gaat er ook zijn bij de ontmoeting Komit Kasi. Het is de eerste. Komit Kasi, Flora, maak je klaar. Hierna gaat hij naar een andere week. Wantra birti. Wantra plan. Maar mij biggie in Flora, die hebben gaan naar 6 euro. En Lim gaat er ook zijn, dus let erop. Je zal ons zeker zien. We vallen tegenwoordig op. Bedankt. Mensen van Flora, succes met de KC. Mensen nogmaals, hou rekening mee. Monde BT no de. Nou is BT no de. Misabtak wordt in contact met Makandra. Dadelijk, het gaat heel snel, dadelijk voetbal, ba. Dan gaan we over tot de orde van de dag. Ik wil u bedanken en ik wens u een fijn weekend toe. Vergeet niet vanavond de hitparade. En we hebben ook in het weekend de bekende programma's die we dus hebben uitgezet. Zondag weliswaar helaas geen retro. Ook daarvoor uw begrip. Bedankt en tot ziens nog, tot hoors. Let goed op jezelf. En dat was BT voor vandaag. Goedemiddag.
6: Rattan Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8:00 morgens tot 1:00 middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.

0: Fion opnieuw dubbel stoffie. Stoffie met Kaseko Jazz formatie Time Out en met Pila en Nax Kaseko Loco op zaterdag 27 juni exclusief in het Bastion Nieuw Amsterdam komen wijnen. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Techno Lobby en het Bastion. Voor tafel en VIP reserveringen bel 879-3284. Dubbel stoffie. Optredens van Stoffie met Time Out en Nax Kaseko Loco zaterdag 27 juni inloop 9 uur. Showtime at 10. Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
1: Doe mee met de STVS WK Toto en win! Een van de 5 fantastische prijzen. De 5e prijs, een wasautomaat. De 4e prijs, een 55-inch smart tv. De 3e prijs, een Galaxy S26 smartphone. De 2e prijs, een ticket naar Curaçao. En de 1e prijs, een ticket naar Amsterdam. SMS daarom nu WK naar het nummer 2020. 1 US per sms. De trekking is op 31 augustus. De STVS WK.
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement.
3: United Cement, the strength of the future.
2: Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoe man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Ja, ma?
8: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
7: Maar dat had ik u beloofd.
8: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
7: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
8: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
7: Maar ik heb haar eerst beloofd.
8: Is zo je moeder? Nee, ma.
7: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
8: Anomoso, fijne dag.
7: Is goed, ma. Hallo, mama.
8: De cello, dat is meer die broka gesprek.
7: Nee, mama.
8: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
7: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
8: Ja, de Zabi. Wat een service geweldig. De Oerusma let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
7: Nog iets, mama?
8: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
7: Mama!
9: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon. jezelf.
10: Sranazani, Naskip, Naviu.
11: De number one tune this week.
12: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
13: Number one.
14: Number one.
15: Que massa gangado. Di oco di mandar su poro aqui no acabado eti. O tabaco de mó blessi fieti furonta. Ok?
16: Ok, ok.

0: vrijdag 26 juni. Het is tevens de laatste vrijdag in de maand juni. En dat wil zeggen dat straks de helft van het jaar erop zit. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en ik zei het al, het is vrijdag. Dus dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. Ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Jullie weten het, in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Swedish Randang te horen. Nou, heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling, dan zeg ik goedemiddag. En het kan ook dat je via het internet luistert, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Lim Radio. Jullie horen elke dag, bijna de hele dag door, de recap van de top 10 hier op deze mooie zender. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch eerst even een recap van de top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10, Not Nice van Natalie LaRose featuring Benjamin Faya. Kan Country kwam nieuw binnen op nummer 9 met Konami. Op nummer 8 hadden we Kakalika van Dope Nation. Two Face van Bigaluga stond op nummer 7. Op nummer 6 hadden we Starlight van Frenna. Op nummer 5 hadden wij Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly met Girl Next Door. Op nummer 4 hadden wij Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. Op nummer 3 hadden we Psycho met Checkmate. Op nummer 2 stond Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. En onze nummer 1 van de vorige week was niemand minder dan Rotman Mane met Moni Mohia.
3: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Dat was onze top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
2: Lim Radio.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: That is onto number 10 van deze week, Kakalika van Donation. We hebben deze week wederom een nieuwe pokoe op de lijst. En deze is speciaal voor alle dancehall fans. Het is een lekkere pokoe en de artiestencombo is gewoon te gek. Nieuw op nummer 9 op de Phenomenal Top 10. Valiant featuring Shensia met de producer Russian met My Turn.

0: is onze nummer 9 van deze week nu op de lijst. Valiant featuring Shensia met My Turn. Ik vind dit lied zo'n leuk lied. En ja, om eerlijk te zijn, had ik niet gedacht dat hij zo snel zo erg achteruit zou gaan. Maar dat is toch echt wel het geval. Op nummer 8 deze week, dat wil zeggen maar liefst 4 plekken achteruit. Nightie Boy met Wami Money.
1: Can I get some money, Jack?

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. Yo, hurry, pick up your goddamn self now. Two gangster focus.
1: Yo, El Saco de Lori, you see me?
2: Yo, Nano.
3: Dat is onze nummer 7 van deze week. Two-Face van Viga Luga en Nano.
4: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
3: Deze gezellige pokoe kwam nieuw binnen op nummer 9 de vorige week. Ze gaan 3 mooie plekken vooruit en staan deze week op nummer 6. Ik heb het over Kankan 3 met Konami.

0: is onze nummer 6 van deze week, Konami van Kankan 3.
1: Hit music belongs here, on your number one station.
0: Je bent nog steeds lekker afgestemd op 91.7 Lim FM en...

We zijn intussen beland bij plek nummer 5. En op nummer 5 deze week hebben we Frenna. Hij gaat één plek vooruit, want de vorige week op nummer 6. Deze week op nummer 5 met Starlight. 1, 2.

0: Dat is onze nummer 5 van deze week, Star Life van Frenna. Ook Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly gaan deze week een plek vooruit en staan op nummer 4 met Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: is onze nummer 4 van deze week. Girl Next Door van Wiz Khalifa, featuring Machine Gun Kelly.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Nou, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 staat Dope Nation met Kakalika. Op nummer 9, nieuw op de lijst, Valiant featuring Shensia met My Turn. Op nummer 8, Wami Moni van Nigel Boy. Op nummer 7 staan Vigaluga en Nano met Two Face. Op nummer 6, Konami van Kankan 3. Op nummer 5, Starlife van Frenna. En op nummer 4 hebben wij Machine Gun Kelly en Wiz Khalifa met Girl Next Door.
1: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Oké, guys, er is iets gebeurd. En als ik jullie nu vertel wie wij op nummer 3 hebben, dan weten jullie precies waar ik het over heb. Hij stond 2 weken lang op nummer 1. Helaas, iemand anders heeft die plek overgenomen. Op nummer 3 deze week, Moni Mohia van Rodman Money.
1: NMP Records.

0: God is the greatest.
1: Dat is onze nummer 3 van deze week. Hij is verslagen, want de vorige week stond hij nog op nummer 1. Rodman Mane met Money Mohia.
2: Hit music belongs here. On your number one station.
1: Deze meneer stond 2 weken lang op nummer 3. Hij gaat deze week 1 plek vooruit en staat op nummer 2. Ik heb het over Psycho met Checkmate.
3: Nummer

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Checkmate van Psycho. Het was een hele spannende race. En uiteindelijk wisten deze gasten die ik straks dus aankondig het te winnen. Het is een supermooi lied met een heerlijke beat. Het is op dit moment de meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim FM. Zet je volume wat hoger, want je gaat er echt van genieten. Op nummer 1 deze week op de Phenomenal Top 10. Guanson van Blaze Faya, Kiba en Limitless.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, on Peterborough.
4: Number 1.
5: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week. Blaze Faya Kiba en Limitless met Guaso. Een nieuw lied erbij wil zeggen dat er ook eentje uit de lijst is. Uit de lijst deze week. Natalie LaRose en Benjamin Faya met Not Nice. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat je net als ik weer ontzettend hebt genoten van deze mooie en toffe hits hier op LIM. Heb je deze aflevering gemist? Geen stress, je kan vanavond nog altijd om 12 uur naar de herhaling luisteren. En lukt dat je ook niet, dan kan jij morgen, dat is zaterdag, om 1 uur in de middag naar de herhaling luisteren. Lieve luisteraars, have an amazing weekend. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op LIM FM.

Slim. Je luistert naar Lemmen.